0: helikopter die vorig jaar in New York neerstortte in de Hudson was waarschijnlijk in botsing gekomen met meerdere vogels. Op het toestel zijn resten van verschillende ganzen gevonden, melden Amerikaanse onderzoekers. Bij het helikopterongeluk vielen in april vorig jaar 6 doden, de piloot en een Spaans gezin dat een toeristische rondvlucht maakte, met kinderen van 4, 8 en 10 jaar. Een getuige zegt dat hij kort voor het ongeluk een groep ganzen zag opvliegen. Onder de gevonden resten waren ook die van Canadese ganzen die bijna een meter groot zijn. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarik Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot, had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP op basis van rechtbankdocumenten en gesprekken met familieleden en zijn twee ex-vrouwen. De 37-jarige agent is voorlopig geschorst in afwachting van het onderzoek naar de zaak. Hij zou een bipolaire stoornis hebben en zijn exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Ondanks dat verleden werd hij toegelaten tot het leger en later de immigratiedienst ICE. Dat roept volgens AP vragen op over de screening. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuwe minister van Defensie voorgedragen. Het is Yevheni Gmara, die nu nog het hoofd van de geheime dienst is. Hij moet de opvolger worden van Mikhailo Fedorov, die woensdag werd ontslagen, vermoedelijk na strubbelingen met de legertop. Tegen het ontslag van de populaire Fedorov is gisteren in Kiev geprotesteerd. De grote uitbraak van diarree in de VS lijkt te komen door fijngesneden ijsbergsla van fastfoodketen Taco Bell. Dat schrijft de Washington Post op basis van ingewijden. Meer dan 4300 mensen in zeker 34 staten zijn ziek geworden nadat ze bij Taco Bell hadden gegeten. Vermoedelijk zat in de sla de parasiet die de diarree veroorzaakte. In de tweede voorronde van de Europa League speelt FC Twente volgende week tegen Ferencváros uit Hongarije. Ajax moet dan in de tweede voorronde van de Conference League tegen het Servische Vojvodina. De Hongaarse en de Servische club speelden in de eerste voorronde van de Europa League tegen elkaar, waarbij Ferencváros veel sterker bleek. De Hongaren mogen daarom door in de Europa League tegen Twente dus en de Serviërs gaan verder in de Conference League tegen Ajax. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. In het noordoosten kans op mist. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

Het eerste wat ik opschreef vanochtend toen ik opstond is blijkbaar wat erop komt. Ik kleed me aan, mijn zoon ook, rij naar school, rijd terug, pak de krant, sla hem open. En mijn ogen dwalen door een tekst, zo verdraaid.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS-journaal. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden. Dat meldt persbureau AP. De 37-jarige agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee ex-vrouwen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Dat hij toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Waterschappen nemen extra maatregelen vanwege de droogte. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. Het water is nodig om bijvoorbeeld dijken nat te houden, omdat die anders kunnen gaan scheuren. In Brabant wordt grondwater of tijdelijk gezuiverd rioolwater gebruikt om te voorkomen dat beekjes droogvallen en de vissen doodgaan. Gisteren maakten de waterbeheerders bekend dat Nederland voor het eerst in bijna 4 jaar officieel kampt met een watertekort, maar nog niet met een crisis. De fractieleider van de SP in de Provinciale Staten van Gelderland stapt op. Erik van Kaathoven vindt dat zijn partij niet had mogen toestaan dat de SP-afdeling in Pekela in Groningen samenwerkt met oud-PVV'ers. Daarmee is volgens de Gelderse fractieleider een rode lijn overschreden. Hij vindt dat de SP-afdeling in Pekela gerouilleerd had moeten worden. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië. En die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer, het is een droge nacht met weinig wind, minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: And I'll write your name.
1: Een uitzending van Radio Ridderkerk gemist? Geen probleem. Ga naar rtvridderkerk.nl en klik op uitzending gemist. Via deze dienst kun je alle programma's van Radio Ridderkerk nog eens op je gemak terugluisteren.

0: nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

je net en dat wist jij lekker niet. Goedenacht, vrienden. Het is nu

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen, die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump had China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De Amerikaanse inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. In Rotterdam is alsnog de 10e wethouder geïnstalleerd. Het is Joan Nunnally van D66. Zij werd vorige week verrassend gekozen in plaats van haar partijgenoot die was voorgedragen, nadat ze had gezegd dat het nieuwe Rotterdamse college te wit was. Nunnally kon toen niet direct worden geïnstalleerd omdat ze nog moest worden gescreend. De Italiaanse politie heeft invallen gedaan bij 11 luxe modemerken. Onderzocht wordt of ze medeplichtig zijn aan uitbuiting bij de productie van tassen. Het gaat onder meer om Chanel, Bulgari en Moncler. Producten van die merken zijn gevonden in fabrieken in Italië, waar illegale Chinese arbeiders werkten voor weinig geld en onder slechte omstandigheden. Feyenoord-doelman Wellenreuter vertrekt naar VfL Wolfsburg. De Duitser keepte de afgelopen 4 jaar 125 duels voor Feyenoord. Wolfsburg zou voor hem €1 miljoen betalen. Wellenreuter wordt in Rotterdam opgevolgd door Tjarek Ernst. Deze 23-jarige Duitser wordt overgenomen van Hertha BSC. Het weer. Het is een droge nacht met weinig wind. Minima tussen 14 en 17 graden. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokale bui. En het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

Ridderkerk. Het non-stop programma van Radio Ridderkerk. Of het nu ochtend, middag of avond is. Altijd en overal het laatste nieuws en lokale informatie.

0: Nieuws uit de regio.
1: Ik ben Aries van Meter en dit is het nieuws van Radio Rijnmond. Rijkswaterstaat opent morgen de stuw bij Hagestein. Via de stuw moet meer zoetwater naar het westen worden geleid. Door het lage peil in de rivieren kan zout zeewater steeds verder landinwaarts komen. Dat is niet goed voor de landbouw en het drinkwater. De stuw laat vanaf morgen water van de Waal en andere waterwegen via de lekkende Hollandse IJssel naar het westen stromen. Daardoor moet het zoute water weer worden weggespoeld, zodat er genoeg zoetwater beschikbaar blijft voor natuur, drinkwater en bedrijven. De gemeente Schiedam heeft na een controle van 10 kapperszaken meerdere vervolgonderzoeken aangekondigd. In één geval was de administratie niet op orde. Ook werkten niet alle kappers even goed mee. In sommige zaken hadden de controleurs het vermoeden van zwart werk. Ook was in één zaak een ruimte waarvan de functie niet duidelijk was. Mogelijk gaat het om een chillruimte, schrijft de gemeente Schiedam. Maar de eigenaar moet daarover nog wel opheldering geven. Rotterdam kan met kleine aanpassingen veel meer mensen met een lichamelijke beperking zelfstandig laten stemmen. Dat zegt de Rekenkamer Rotterdam. De Rekenkamer ontdekte dat tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen minder dan 50% van de stembureaus aan alle toegankelijkheidseisen voldeden. Wat vaak beter kan is het wegwerken van drempels bij de toegang van stemlokalen. En ook zouden overal standaard werkende leesloepen en tijdelijke gehandicapte parkeerplaatsen moeten zijn. Frankrijk en Nederland leggen een grensconflict bij op Sint Maarten. Er was op het Caribisch eiland nooit een duidelijke grens. Daardoor is van sommige gedeelten van het eiland onduidelijk waar ze bij horen. Het gaat om een open grens tussen het zelfstandige Sint Maarten en het Franse Saint-Martin. Sint Maarten hoort bij het Koninkrijk der Nederlanden, Saint-Martin is Frans. Sinds orkaan Irma in 2017 over het eiland raasde, groeide de roep om afspraken over de grens. Het Franse parlement is nu akkoord met een voorstel uit 2023 en het Koninkrijk der Nederlanden moet die nu gaan bekrachtigen. Het weer vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot 17 graden. Morgen overwegend zonnig, droog 24 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuren is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgeleid. President Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020, die hij verloor van Joe Biden. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen en eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Waterschappen nemen extra maatregelen nu er door de droogte een watertekort heerst. Op steeds meer plekken mag het oppervlaktewater niet meer worden gebruikt om tuinen, sportvelden of akkers te besproeien. In Brabant worden beekjes bijgevuld om te voorkomen dat de vissen doodgaan. De overheid moet meisjes uit migrantengezinnen beter beschermen tegen genitale verminking, zeggen deskundigen in Nieuwsuur. Nog steeds worden meisjes in de zomer op vakantie in Afrikaanse landen besneden, wat in Nederland strafbaar is. Een onderzoeker pleit voor de Britse aanpak, waar in risicogevallen een uitreisverbod wordt opgelegd. In Nederland loopt daar nog een onderzoek naar. De eerste Europese tegenstanders van FC Twente en Ajax zijn bekend, nu de eerste voorronde in de Europa League is gespeeld. Twente moet volgende week in de tweede voorronde tegen Ferencváros uit Hongarije. Die club won gisteravond van Vojvodina uit Servië en die gaat als verliezer verder in de Conference League en treft daar volgende week Ajax. Het weer. De dag begint zonnig. Later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui. Het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: internet en tv.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo!

And I've had my last dance with you. Onto the empty streets

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Gemeenten publiceren nog steeds per ongeluk persoonsgegevens van burgers op internet. De NOS en Nieuwsuur vonden honderden documenten met e-mailadressen, telefoonnummers, adressen en soms ook burgerservicenummers. En dat is zorgelijk, zegt deze privacyadviseur.
2: Het is echt een inbreuk op de privacy. En dat kan enerzijds zijn met een BSN-nummer, maar tegelijkertijd kan het ook zijn bij gevoelige dossiers. Waar je een zienswijze hebt ingebracht en dat in één keer wereldkundig is geworden dat jij die zienswijze hebt. En dat ondermijnt natuurlijk ook het vertrouwen in de overheid.
1: De toezichthouder persoonsgegevens drong al in 2017 bij gemeenten aan op meer zorgvuldigheid. In Gaza zijn de afgelopen dagen door Israëlische aanvallen zeker 15 Palestijnen gedood. De aanvallen waren op meerdere plekken in het gebied. Officieel geldt er al 10 maanden een staakt het vuren, maar in de praktijk zijn er dagelijks aanvallen vanuit Israël. De laatste dagen nemen deze aanvallen op Gaza toe. De Amerikaanse president Trump heeft in een televisietoespraak opnieuw beweerd dat China zich heeft bemoeid met de presidentsverkiezingen van 2020 die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump is het kiessysteem gevoelig voor fraude.
3: Our machines and ballot counting systems are exposed to hacking and manipulation and corruption. China and other countries have been trying to meddle in our elections. Evidence of fraud has been buried.
1: Trump eist dat het congres strengere kieswetten aanneemt. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. De stad ligt onder een grijze waas. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. De bosbranden kunnen ook invloed hebben op de finale van het WK voetbal, want de rook trekt naar het zuiden, precies over New York. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal misschien een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
5: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
4: Autotaalglas laat je niet barsten.
6: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
7: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
8: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook

Luister iedere werkdag tussen 1 en 3 uur naar Riddermatinee. Het gezellige middagprogramma van Radio Ridderkerk. Met goede muziek, lokaal nieuws en nuttige informatie. Dat is de Riddermatinee.

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer, zonnewolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon, het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.

eens gezien. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik

0: 104.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Ondanks waarschuwingen blijken veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet te plaatsen, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. Als een inwoner bijvoorbeeld reageert op een plan in de omgeving, dan wordt dit soms op internet gezet omdat het moet van de wet Open Overheid. Maar de privégegevens moeten worden weggelakt en dat gebeurt blijkt lang niet altijd. De Amerikaanse ICE-agent die maandag een Colombiaan doodschoot had psychische problemen en een gewelddadig verleden, meldt persbureau AP. De agent zou een bipolaire stoornis hebben. Zijn twee exen beschuldigen hem van mishandeling en bedreiging. Eén van hen wist pas sinds kort dat hij voor ICE werkte.
2: I didn't realize that he was actually working for ICE until yesterday and I was completely shocked because I'm like, how do you keep getting into these jobs where you're around guns all the time?
1: Dat een man toch werd toegelaten tot het leger en de immigratiedienst ICE roept volgens AP vragen op over de screening. Voor de zesde nacht op rij hebben de Verenigde Staten doelen in Iran aangevallen. Er werden onder meer bruggen bestookt. Volgens Iraanse staatsmedia vielen er zeker 7 doden. Tegelijkertijd vuurde Iran raketten af op Amerikaanse bondgenoten, waaronder Qatar, Bahrein en Kuwait. Na een staakt het vuur is de strijd rond de straat van Hormuz weer helemaal opgelaaid. In de Canadese provincie Ontario zijn flinke bosbranden en dat leidt tot overlast in Toronto. Inwoners kregen daar gisteren het advies om zo min mogelijk naar buiten te gaan omdat de luchtkwaliteit zo slecht is. Je kan de rook bijna proeven, zegt een inwoner.
3: You can almost taste the smoke today. I think yesterday it was much milder. So we're definitely seeing it get worse. I do hope that it passes though quickly.
1: De finale van het WK voetbal komende zondag in New York kan mogelijk last krijgen van bosbranden die er nu woeden. De rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. Het weer, de dag begint zonnig, later landinwaarts ook stapelwolken met lokaal een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
5: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
6: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
5: Sorry?
6: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
7: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
8: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
9: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
10: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: weerbericht.
1: Ook op deze vrijdag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

0: Elke zaterdagmorgen tussen 8 en 10. Het ochtendhumeur met muziek en luchtige informatie.
1: Jouw wekker in het weekend.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en bij 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.
2: Hallo.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. De FNV zegt in september weer acties te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn acties daarom gerechtvaardigd, zegt voorzitter Hans Spekman. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. Ondanks waarschuwingen plaatsen veel gemeenten nog steeds persoonsgegevens van burgers op internet, blijkt uit onderzoek van de NOS en Nieuwsuur. In bepaalde situaties moeten privégegevens worden weggelakt, maar dat gebeurt lang niet altijd, zegt techredacteur Joost Schellevis.
2: Soms wordt een bepaald persoonsgegeven over het hoofd gezien, dan is een deel wel weggelakt, maar een ander deel niet. En soms is het ook slecht weggelakt en dan staat er een zwart vlakje overheen, maar dan kun je dus de tekst eronder gewoon nog selecteren.
1: De autoriteit persoonsgegevens zegt dat onzorgvuldig gebruik van bijvoorbeeld burgerservice-nummers kan leiden tot identiteitsfraude. De finale van het WK voetbal, komende zondag in New York, kan mogelijk last gaan krijgen van de branden die er nu woeden in Canada. In de provincie Ontario zijn flinke bosbranden en de rook trekt nu naar het zuiden, precies over New York, waar dus zondag de finale is. Er wordt aangeraden om mondkapjes te dragen. En dan nog het weer in Nederland. Op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan er stapelwolken en in het noordoosten is kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, later soms wat zon en een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, daar hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: weerbericht.
1: Ook op deze vrijdag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

0: Elke werkdag rond etenstijd.
1: De Sandwich Express.
0: Een licht verteerbaar programma met lokaal nieuws, de agenda, informatie en lekkere muziek.

0: Nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Nabestaanden van de 15-jarige jongen die afgelopen september in Capelle aan de IJssel is doodgeschoten door de politie, stappen naar het hof. Ze willen justitie dwingen om meer onderzoek te doen naar wat er vooraf ging aan het schieten door de agent, schrijft de AD. Volgens justitie heeft de agent niets verkeerds gedaan. De politie was afgekomen op een gewapende fatbike-roof. De verdachte was de 15-jarige Jerrison. Agenten vonden hem bij de McDonald's. Hij rende weg. Na waarschuwingsschoten vuurde de politie gericht. De nabestaanden zeggen na het bekijken van de beelden nog veel vragen te hebben. In Rotterdam-Charloes zijn meerdere woningen ontruimd bij een brand. Meerdere mensen stonden buiten. De brandweer had het vuur van in de Pendrechtstraat vrij snel onder controle. De woningen zijn daarna geventileerd. Het is niet duidelijk of er iemand bij de brand gewond is geraakt. In een tv-toespraak heeft president Donald Trump van de Verenigde Staten opnieuw beweerd dat China zich in 2020 heeft bemoeid met de Amerikaanse presidentsverkiezingen die hij verloor van Joe Biden. Volgens Trump heeft China de gegevens van 220 miljoen geregistreerde kiezers verzameld. Hij kondigde aan documenten vrij te geven die dit aantonen. Het was al bekend dat China kiezersgegevens in bezit had, maar het aantal is nieuw. De inlichtingendiensten concludeerden in 2021 dat de verkiezingsuitslag niet door andere landen was beïnvloed. Trump suggereert het tegendeel, waarbij hij opnieuw aandringt op het aannemen van strengere kieswetten door het congres. En het is vandaag de laatste dag dat mensen over de Papendrechtse brug kunnen rijden. De brug die deel uitmaakt van de N3, de randweg Dordrecht, wordt compleet vervangen. Daardoor kan de verbinding 9 maanden niet gebruikt worden. Dagelijks gaan er zo'n 80.000 voertuigen over de Papendrechtse brug. Die moeten na vandaag omrijden via de A16 en de A15. Een andere omleidingsroute is er eigenlijk niet. Lokaal zijn maatregelen genomen. Zo is er voor fietsers en voetgangers ook een extra veerpont geregeld. Het weer. Zon en wolkenvelden wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen is het bewolkt, minder zon. Het wordt dan nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.

0: Regioagenda.
1: Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kunnen kiezen. FNV heeft aangekondigd in september weer actie te gaan voeren. Er komen stakingen, waaronder waarschijnlijk ook een 24-uur staking op het spoor. Ook in de zorg komen acties. De FNV verzet zich tegen de bezuinigingen van de overheid op de sociale zekerheid. Zo wil het kabinet de WW inkorten en de uitkeringen van langdurig zieken versoberen. Volgens de FNV beweegt het kabinet niet en zijn de acties daarom gerechtvaardigd. Ondanks de hinder die onder meer reizigers daarvan ondervinden. Op de eerste avond van het festival Zwarte Cross is een stuntman in het ziekenhuis beland na een stunt met een katapult. Hij werd over de 35 meter hoge megatent geworpen, maar kwam zo hard in het landingskussen terecht dat hij voor een medische check naar het ziekenhuis moest. Er staan nog 6 katapultsprongen op het programma van de Zwarte Cross. Of die doorgaan is nog niet duidelijk. Het weer, op veel plekken schijnt nog de zon, maar later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten is er kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. Het is een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

heel hartelijk welkom en goedemorgen allemaal. Het is dinsdag 14 juli, oftewel Carthoze Juliet. De dag dat de Fransen de bestorming van de Bastille en de Franse revolutie vieren. Maar dat doen wij niet. Wij maken tot 12 uur seniorentijd voor u, zoals elke dinsdag bij uw lokale omroep RTV Ridderkerk. En wie zijn wij dan wel? Nou, op de techniek, bij de techniek, daar zit Stefan. Op de redactie, daar zitten Lucas en Angelique om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En mijn naam is Ron en we blijven bij u tot 12 uur met natuurlijk zometeen de seniorenquiz. Dus ga er maar lekker voor zitten. We zoeken een woord van, dan moet ik even gaan kijken, 12 letters. Zo lang was hij niet deze ronde. Dus, maar ga er lekker vast lekker voor zitten. We gaan natuurlijk beginnen met...

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Ja, de seniorenquiz zoals elke dinsdag. We spelen vandaag voor een bon van Bakkerij Vos. En ik kan u vertellen, dat daar krijgt u een heerlijk taartje voor. En die zijn hartstikke lekker, want we hebben ooit eens een keer een luisteraar gehad. Die had de bon van Bakkerij Vos gewonnen en die dacht van nou, ik ga dat taartje halen en ik kom ik bij jullie brengen. Nou, daar hebben we heerlijk van zitten smullen, dat kan ik u wel vertellen. We spelen vandaag een woord van 12 letters. Dus die kunt u vast noteren. En dan moet het helemaal goed gaan komen. We gaan beginnen met vraag 1. Dat is het meest logische, denk ik zomaar. Hoe noemen we een werkperiode waarbij je volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet meer dan 1 uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends? En dat zijn 11 letters. Dus hoe noemen we een werkperiode waarbij je volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet meer dan 1 uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend? Dan vraag 2. Hoe heten de werknemers die in de chocoladefabriek van Willy Wonka werken?

Sesamstraat woont. En het zijn 8 letters. Dus wat is de naam van de muis die in Sesamstraat woont? Nou, op zich moet dat denk ik niet zo moeilijk zijn. Vraag 4. We zoeken de naam van een dorp in Noordwest Overijssel. Het staat vooral bekend om zijn rijke cultuur en sterke tradities. De streekdracht, moet je dan zeggen, maakt deel uit van het dagelijkse leven. Het zijn 9 letters. Dus we zoeken de naam van een dorp in Noordwest Overijssel. Het staat vooral bekend om zijn rijke cultuur en zijn sterke tradities. De streekdracht maakt daar nog steeds deel uit van het dagelijks leven. En dat zijn dus 9 letters. Dan vraag 5. Wat is de naam van de moeder van koning Charles? Ja, eventjes terugdenken, maar dat moet niet zo moeilijk zijn. Dus wat is de naam van de moeder van koning Charles? En dat zijn 9 letters. Dan gaan we door naar de muziekvraag. Hoe heet deze zanger?

Wat is de voornaam van deze zanger? Nou, dit is niet de voornaam, het is trouwens zijn hele naam. Want hij heeft maar één naam. Dus ja, hoe moeilijk wil je het hebben? Zijn artiestennaam. Ja, dat vind ik een hele goede, Stefan. Dat is een hele mooie. Echt waar, die houden we erin. We gaan door naar vraag 7. Hoe noemen we de concrete gedragsregels en verwachtingen die bepalen hoe we ons in een bepaalde groep of samenleving horen te gedragen? En dat zijn 6 letters. Ja, Stefan, je zit echt heel moeilijk te kijken nu. Ja. Dus hoe noemen we de concrete gedragsregels en verwachtingen die bepalen hoe we ons in een bepaalde groep of samenleving horen te gedragen? En dan ga ik nu vast verklappen. In 2 uur heb ik er nog een extra hintje bij. Dus dat scheelt. Stefan ook weer blij, want dan weet hij het waarschijnlijk wel. We gaan door naar vraag 8. Hoe noemen we het beginpunt of de bron van waaruit iets is ontstaan, zich ontwikkeld of vandaan komt? Dat zijn 9 letters. Ik weet niet, jij zei wat, maar ik hoorde het niet, maar dat maakt niet uit. Dus hoe noemen we het beginpunt of de bron van waaruit iets ontstaat?

is en zich ontwikkelt of waar het vandaan komt. En dat zijn 9 letters. Dan gaan we naar de toetervraag. Nou, ik ga even kijken. Stefan, jij zit er klaar voor? Ja, Stefan zit er klaar voor. Wie klom er om 7:15 op een trap om de giraf een klontje te geven?

0: Die klommen dus om 6:15 op het rap om de giraf een klontje te geven. Nou, dat zijn in totaal... dat ga ik niet eens zeggen hoeveel letters het zijn. Het is een toetervraag, dus dat maakt helemaal niet uit. We gaan door naar vraag 10. Hoe noemen we de menselijke emotie die wordt omschreven als een sterk gevoel van eigenwaarde, eergevoel en voldoening? En dat zijn 5 letters. Nou, ik zie er nu eentje aan de andere kant van het ras zitten. Die voelt zich nu zo. Ja, ja, terecht hoor. Dus hoe noemen we de menselijke emotie die wordt omschreven als een sterk gevoel van eigenwaarde, eergevoel of voldoening? 5 letters. Gaan we naar vraag 11. Wat is de naam van het grootste nog levende zoogdier uit de hettenfamilie? En dat zijn 5 letters. Dus wat is de naam van het nog grootste nog levende zoogdier uit de hertenfamilie? 5 letters. Ik zie Stefan nu heel bedenkelijk kijken. Als je het hoort, dan denk je bij je eigen, oh ja, dat was hem. Dan vraag 12, de laatste. We zoeken een woord met meerdere betekenissen. De 2 meest bekende zijn zonder eten en drinken voor een bloedonderzoek of operatie. En de 2e is niet onder invloed van alcohol of drugs. En dat zijn 7 letters. Dus we zoeken een woord met meerdere betekenissen. De 2 meest bekende zijn zonder eten en drinken voor een bloedonderzoek of operatie. En de 2e is niet onder invloed van alcohol of drugs. En dat zijn 7 letters. Nou, dan heeft u 12 letters. U weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, zodat ze een woord vormen. En om het voor u wat makkelijker te maken, staan de eerste en de 12e letter al op de juiste plaats. En natuurlijk hebben we ook nog een hint. Zoals gewoonlijk. Dus als u de hint niet wil horen en echt wil puzzelen, dan nu eventjes de vingers in door of de radio wat zachter. En mocht het voor u te moeilijk zijn en u wilt de hint wel horen, dan gaat die hier aankomen. Dit zijn professionele overheidsinstanties en organisaties die in actie komen bij levensbedreigende situaties, ongevallen, rampen of criminaliteit. Nou, daar kunt u het mee doen. U kunt uw oplossing natuurlijk doorbellen naar de studio. Op de redactie, ik zei het al, daar zitten Angelique en Lucas om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En nogmaals, we spelen voor een bon voor Bakkerij Vos. En daar kunt u een heerlijke slagroomtaart van halen. Dus ik zou zeggen, heel veel succes.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Mayhood was dat met Rio. Nou, voor het weer hoef je niet naar Rio te gaan, want het is hier eigenlijk net zo warm, zeg maar. Een bericht wat zojuist is binnengekomen. Vooral als vooral belangrijk als u vaak met het openbaar vervoer reist. De afsluiting van de Papendrechtse brug in de N3 heeft gevolgen voor het openbaar vervoer vanuit Ridderkerk. De RET leidt buslijn 145 vanaf 20 juli tijdelijk om vanwege de verwachte verkeersbedrukte op de A16 tussen Ridderkerk en Dordrecht. De route van buslijn 145 vanaf station Kralingsezoom via Ridderkerk blijft tot aan de Rotterdamseweg en de A15 ongewijzigd. Daarna rijdt de bus niet verder naar Dordrecht, maar naar station Barendrecht. Reizigers kunnen daar dan de trein naar Dordrecht nemen. Deze omleiding, ja, ze noemen hem tijdelijk, maar de omleiding geldt vooralsnog, dus ga er maar vanuit dat het langer gaat duren, tot 21 april 2027. Dus hou het in de gaten. De 145 rijdt niet naar Dordrecht. Maar vanaf Ridderkerk naar station Barendrecht. En daar kunt u de trein pakken naar Dordrecht. Zeker voor de mensen die veel gebruik maken van het openbaar vervoer is dit wel, denk ik, heel belangrijk om te weten.

0: Ja, als trouwe luisteraar van Seniortijd weet u dat we een x-aantal vaste onderdelen hebben. Dat is natuurlijk de seniorenquiz. In de tweede uur hebben we het gedicht van wat wordt voorgedragen door de heer Brilp, brave boer. Ze heeft ze niet geschreven, maar ze draagt ze wel voor. En het eerste uur hebben we traditiegetrouw eigenlijk de column van Teun Rijsdijk. En ook nu, ja, je kan je afvragen, want dat is voor iedereen verschillend. Maar de titel van deze column is het mooiste plekje van Ridderkerk.
1: Het mooiste plekje van Ridderkerk. Ik lig op mijn rug in het hoge gras naar de statig voortzeilende wolken te kijken. Weldadig stil is het hier. Een psalmregel uit mijn jeugd schiet me spontaan te binnen. Hier wordt de rust geschonken. Kijk, daar drijft een wolk in de vorm van een paardenhoofd. En die daar is net een schip. Achter me klinkt gedempt het tjoeketjoek van een scheepsmotor op de Noord. En van ver komt op een zacht briesje het geluid van de klok van de Singelkerk fluisterstil aanzweven. 1, 2, 3 uur. Ik ben weer de jongen in het blauwe ketelpakje die in zijn jeugd hier vaak kwam. De fiets ergens in het gras leggen en ontdekken maar. Het was zoveel te zien. Elk jaar nestelde er een ransuilenpaar in een van de toenel oude knotwilligen in de grind achter me. En vanaf het dijkje waar ik nu lig keek ik uit over de polder waar hazen elkaar nazaten en kievieten hun vlieggunst etaleerden. Het water in de sloten was zuiver als kristal en als ik dorst had, dronk ik het. Wel eerst een kikkerdril opzij scheppen. Eendennesten, ik wist ze allemaal te zitten, in de holle bomen of verscholen tussen de velden met pinksterbloemen. In het voorjaar was het dijkje een zee van traag buigende margrieten waar prachtig gekleurde vlinders af en aan vlanderden en bijen en hommels bedrijvig zoemden. Later werd ik in beslag genomen door werk, gezin, hypotheek en andere aardse verplichtingen, waardoor ik hier niet meer kwam. Natuurlijk, het moest gebeuren, maar aldoor zweefden, bleven in mijn herinnering die prachtige blauwe luchten met die statig zeilende wolken die altijd wel ergens op leken en dat voortdurende aanwezige zachte geritsel van wilgenblaadjes. Dit was het voor mij het paradijs. De polder werd afgegraven voor de aanleg van een weg. Het gat vulde zich met water en spontaan ontstonden een nieuwe natuur, zonder menselijke ingreep. Planten die lang niet gezien waren bloeiden weer op, zeldzame vogels streken neer. Het meer der stilte werd het zeer toepasselijk genoemd. En inderdaad, stil is het hier nog steeds. Achter me klinkt het binnensmonds gemompel van een koekoek, schavuit. Welk klein zangvogel-echtpaar heb je nu weer opgezadeld met een ongewenst kind? Laag over het water komt een reiger aanzweven. Hij landt 10 meter bij me vandaan en stapt bedachtzaam naar de waterkant op zoek naar zijn avondmaaltijd. Aan de overkant van het meer lopen een paar ganzen ruzie te zoeken. Ze doen maar. Ver boven me schrijft een roofvogel traag achtjes tegen een hemelsblauwe achtergrond. Zou hij me zien? Het lange gras kriebelt in mijn gezicht, de halmen zwaar van zaadjes. Als ik mijn ogen dicht zou doen, zou ik binnen 2 minuten slapen. Doktoren die hun patiënten kalmerende middelen voorschrijven, raad ik aan ze hier naartoe te sturen. Hier kan geen valium tegenop en het is nog gratis ook. Ik strek me behagelijk uit en leg mijn handen onder mijn hoofd. Wat een vredige rust. Dit is voor mij het mooiste plekje van Ridderkerk. Ik hoop dat het nog even duurt, maar hier zou ik wel begraven willen worden.

Ik wil het met u eens even hebben over het WMC, oftewel het Wereldmuziekconcours. En dat vindt plaats in Kerkrade van 9 juli tot en met 2 augustus, 4 weekenden lang. En dat is eigenlijk een beetje een soort Olympische Spelen voor de harmonieorkesten en drumbands en wat al niet meer zijn. Afgelopen zondag, daar heeft de drumband van de Harmonie Slikkerveer acte de présence gegeven. En ze hebben daar, jawel, de wereldtitel veroverd in de marswedstrijd van de Second Division. De jury beloonde het optreden met 89,063 punten. Met het programma Movements verzorgde de 16-koppige drumband een muzikaal-visueel sterk optreden. Vanaf de eerste mate maakte het korps indruk met een verzorgde uitvoering, strakke diagonalen en originele exercitievuren. Vooral de afwisseling in de formaties en de innovatiecounters gaven het optreden een eigen karakter. En ondanks de uitdagende expositie bleven de lijnen strak en was ook de muzikale uitvoering overtuigend. De wereldtitel vormt een bekroning van maanden van intensieve voorbereiding. Met deze prestatie schrijft de drumband Harmonie Slikkerveer opnieuw een bijzonder hoofdstuk in de geschiedenis van de vereniging. Het korps mag zich daarmee trots wereldkampioen Mars 2026 in de Second Division noemen. Nou, ik denk dat we daar als Ridderkerk zijnde ook best heel trots op kunnen zijn. Dus ook namens seniorentijd en mannen en vrouwen van harte gefeliciteerd met het halen van dit wereldkampioenschap.

0: De Commodores waren dat en The Night Shift. Een lied dat handelt over de zanger Marvin Gaye. En Marvin Gaye is natuurlijk heel triest aan zijn eind gekomen. Want hij is op 1 april 1984 doodgeschoten door zijn vader. En saillant detail daarbij is dat zijn vader dominee was. En dat gebeurde tijdens een verhitte ruzie. De tragedie vond plaats slechts 1 dag voor zijn 45e verjaardag. En het was een tragisch einde voor de muziekwereld, waar hij een belangrijke rol in soul had. Want ja, Marvin Gaye was echt een soulman. Nou goed, Gaye had in de jaren 70 wel een depressie, gekend door een cocaïneverslaving en wangedrag, wat bijdroeg aan deze situatie. Ja, nee, je kan gaan gissen wat er was gebeurd als dat als zijn vader hem niet had doodgeschoten. Ik had het er net buiten uitzending even met Stefan over. Ik denk dat de man nog heel veel hits had kunnen scoren. Want hij had natuurlijk een fantastisch mooie stem. Hij schreef ook heel veel teksten zelf. Dus ja, helaas dat je dan op zo'n manier aan je eind moet komen. Maar het is niet anders. Goed, als u dan nog aan het puzzelen bent, kunt u oplossing natuurlijk gewoon doorbellen naar de redactie. Daar zitten Lucas en Angelique voor u klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. En nogmaals, we spelen voor een heerlijk... Nou, niet de heerlijk, nee, de bon is niet heerlijk trouwens. Maar we spelen voor een bon van Bakkerij Vos.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Een kleine dame met een hele grote stem. Edith Piaf was dat. En zij zong inderdaad over Cartoze Julien. Nou, daar had ik het aan het begin van de uitzending al over. Dat is de nationale feestdag in Frankrijk. Het zal u niet ontgaan zijn, maar de afgelopen, nou ja, ik denk dat het al 12, nee, ja, zoiets, 10, 11 weken is dat al aan de gang. De zomeravondconcerten op vrijdagavond onder de koepeltent in het hartje van Ridderkerk. Gratis te bezoeken. Aankomende vrijdag. Ja, zoiets, ja. Aankomende vrijdag staan daar Ton Schippers en Friends. En die gaan optreden tijdens het zomeravondconcert. Ruim 50 jaar geleden begon Ton Schipper zijn muzikale carrière met een kwartet jazzmuzikanten. In de loop der jaren groeide de formatie uit tot 6 muzikanten. Later volgde een uitbreiding met een blazerssectie tot 9 muzikanten. En verschoof het repertoire naar rhythm en blues. Met de komst van de Seven Sisters stond enkele jaren later een gezelschap van 16 personen op het podium. In de tussentijd is de formatie teruggekeerd naar de basis met een overzichtelijke bezetting van 4 muzikanten. Daardoor krijgt ieder instrument weer volledig de ruimte en bestaat het repertoire uit een mix van muzieklijstijlen. De band die de band in de afgelopen jaren heeft gespeeld. De bezetting bestaat uit Alex Broekhart op basgitaar, Dick Sluis op gitaar, Reed Peter Veenboer op drums en Ton Schipper op zang en toetsen. Het optreden onder de koepel begint om 7:30 en duurt tot 8:30. En het is gratis te bezoeken. En het wordt hartstikke lekker weer vrijdag, dus alle reden om daar naartoe te gaan.

This Is My Song. Gezongen door Sally Alwyn Clark. Oftewel beter bekend onder de naam Petulia Clark. Die werd geboren op 15 november 1932 in Ewell, Surrey. En goed, ze woonde daar en ze werkte daar in Engeland wel te staan. En ze is natuurlijk vooral bekend om haar populaire hits uit de jaren 60. En buiten de zangeres was ze natuurlijk ook actrice en componist ook nog. Nou, als je dan praat over een druk leven, dan heb je het daarover, zullen we maar zeggen. Facet, laten we het daar eens over hebben. Die houdt op 22 juli tijdens het zomerfestijn een workshop bloemschikken voor senioren. De deelnemers maken onder begeleiding een bloemstuk met kleurrijke zomerbloemen. En er is geen ervaring nodig. De workshop wordt op twee locaties gehouden. Van 10 tot 12 uur vindt de activiteit plaats in Trefpunt Oost aan de Genesetstraat 2. En van 1:30 tot 4:30 is de workshop in Wijkcentrum West aan de Boekstorenstraat. Deelname kost €22, inclusief alle materialen. Aanmelden en vooraf betalen kan bij de receptie van Verzet aan de Schouwstraat 5. Voor meer informatie kunt u kijken op de website en dat is www.facetridderkerk.nl. Dus wilt u lekker gaan stoeien met bloemen? Ik noem dat stoeien met bloemen, mijn anderen noemen dat bloemschikken. Dan kunt u 22 juli terecht bij. Even kijken hoe het aan de Genesetstraat. En dat is van 10 tot 12. En dan van 1:30 tot 4:30 in Wijkcentrum West aan de Boekstorenstraat.

0: La Bamba, bekend geworden door Ritchie Valens in 1958. Maar de basis van dit lied ligt al in de 17e eeuw. Dus het is echt al heel oud. En hij stond, ik had het er net met Stefan over, hij stond vroeger zeker bij feesten en partijen bekend als de kusjesdans. Nou, als je daaraan mee mocht doen en je was, zeker als jongen zijnde, nou, dan was je de man. Want dan mocht jij zeg maar de meisjes uitkiezen die jij een kusje wilde geven. En drie stuk zelfs. Wel keurig op de wang, hoor. Want het was natuurlijk het was natuurlijk wat vroeger, wat verder geleden. Dus ja, dat moest allemaal nog een beetje groeien. Daarmee loopt het wel richting de klok van 11 uur, moet ik zeggen. En dat betekent dat wij zo even plaats gaan maken voor de boodschappen en voor de nieuws en voor de boodschappen. En daarna dan gaan wij natuurlijk heel snel terugkomen met de tweede uur van seniortijd. Met natuurlijk ook de herhaling van de seniorenquiz. Dus graag tot na het nieuws van 11 uur.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Arnhemse club Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. De Hoge Raad heeft dat bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van Vitesse vorig jaar zomer in vanwege het overtreden van de licentieregels. Maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. Vitesse kan daardoor gewoon blijven uitkomen in de eerste divisie. Het is mogelijk nog niet het definitieve oordeel in de zaak. Er loopt nog een bodemprocedure, maar het is nog onduidelijk wanneer die wordt behandeld. In Duitsland is de fractievoorzitter van regeringspartij CDU-CSU onder vuur komen te liggen. Jens Spahn hield in 2020 als minister van Volksgezondheid de legalisering van draagmoederschap tegen, maar heeft nu zelf een kind via een draagmoeder. Hij week daarvoor samen met zijn man uit naar de VS. Een politicus van regeringspartner SPD zegt dat alleen mensen die het zich financieel kunnen veroorloven voor een draagmoeder in het buitenland kiezen. En een bondsdaglid van de Groenen stelt: Spahn verbiedt miljoenen Duitsers iets in hun privéleven wat hij zichzelf wel gunt. Bij een verkeersongeval bij het Groningse dorp Den Ham zijn twee mensen om het leven gekomen. De auto botste tegen een boom en vloog daarna in brand. De twee inzittenden waren een 25-jarige man en een 30-jarige man uit Groningen. Het ongeval was gisteravond laat. De politie doet nog onderzoek naar de toedracht. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg. Dat verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer. In grote delen van het land is het nog zonnig. Later ontstaan stapelwolken. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt maximaal 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het rijdt even langzaam op de A20 naar Gouda. Bij Moordrecht 5 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er ook 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: de seniorenquiz. Pen en papier klaar? Puzzelen maar.
1: Nou, dan ga ik eerst zeggen welkom terug in het tweede uur van Seniorentijd op deze dinsdag 14 juli in het jaar 2026. Aan het begin van het tweede uur gaan we de seniorenquiz herhalen en dat gaan we dus nu ook doen. Ga ik u eerst vertellen dat we spelen voor een bon van Bakkerij Vos. We zijn vandaag op zoek naar een woord van 12 letters. Dus die kunt u vast gaan opschrijven. We gaan beginnen met vraag 1. Hoe noemen we een werkperiode waarbij je volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet meer dan 1 uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur 's ochtends? En dat zijn 11 letters. En dat gebeurt voornamelijk als u in de continu of de semi-continu diensten werkt. Dan krijgt u hiermee te maken. Dus hoe noemen we een werkperiode waarbij je volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet meer dan 1 uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend? 11 letters. Gaan we door naar vraag 2. En dat is een vraag over de film CQ Musical. Wat is het eigenlijk? Ik weet niet eens. Het is een film. Van Sjaakie en de Chocoladefabriek. Want hoe heten de werknemers in de chocoladefabriek van Willy Wonka? En dat zijn 12 letters. Dus hoe heten de werknemers die in de chocoladefabriek van Willy Wonka werken? Ze zijn niet zo groot. Laten we het daar maar op houden. Dan gaan we door naar vraag 3. En dat gaat over een bekende straat. Die eigenlijk in de hele wereld kennen ze deze straat. Wat is de naam van de muis die in Sesamstraat woont? En dat zijn 8 letters. Dus wat is de naam van de muis die in Sesamstraat woont? Dan zoeken we bij vraag 4. De naam van een dorp in Noordwest-Overijssel. Het staat vooral bekend om zijn rijke cultuur en sterke tradities. En de streekdracht maakt daar deel uit van het dagelijks leven. En het zijn 9 letters. En de bewoners van dit dorp zijn over het algemeen gereformeerd. Dus we zoeken de naam van een dorp in Noordwest-Overijssel. Het staat vooral bekend om zijn rijke cultuur en sterke tradities. En de streekdracht maakt daar nog steeds deel uit van het dagelijks leven. 9 letters. Dan vraag 5. Wat is de naam van de moeder van koning Charles van Engeland? Dat zijn 9 letters. Dus wat is de naam van de moeder van koning Charles van Engeland? En dat zijn 9 letters. Dan vraag 6. Dat is de muziekvraag. Nou, de vraag is eigenlijk heel simpel. Hoe heet deze zanger?

ja, vraag 6. Hoe heet deze zanger? Nou, ik denk dat dat op zich niet zo moeilijk moet zijn. Ja, het is een artiestennaam. Ja, dat weet ik. Het is een artiestennaam. Maar hij heeft alleen maar één artiestennaam. Dus ja, dus dat. Dan gaan we nu de vraag krijgen waarvan Stefan net heel moeilijk zat te kijken. Maar ik geef daar even een extra tipje bij. Dus dan moet dat gaan lukken. Hoe noemen we de concrete gedragsregels en verwachtingen die bepalen hoe wij ons in een bepaalde groep of samenleving behoren te gedragen? En als we het in een zin zeggen, dan hebben we het over puntje, puntje, puntje en waarden. Dus hoe noemen we concrete gedragsregels en verwachtingen die bepalen hoe we ons in een bepaalde groep of samenleving horen te gedragen? En als we het in de zin gebruiken, dan hebben we het over puntje, puntje, puntje en waarden. Dan vraag 8. Hoe noemen we het beginpunt of bron waarvanuit iets is ontstaan, zich ontwikkeld of waar het vandaan komt? En dat zijn 9 letters. Dus hoe noemen we het beginpunt of bron van waaruit iets is ontstaan, zich ontwikkeld of vandaan komt? 9 letters. Dan gaan we even kijken of Stefan nu... Ja, ben je er klaar voor? Want net zat je er helemaal in en toen ging het hier helemaal goed. We gaan naar de toetervraag. Want wie klom er om 7:15 op een trap om de giraf een klontje te geven?

Voor het geval dat u het nog niet wist, ik geef een kleine hint erbij. Het is geschreven door Arnie M.G. Schmid. Dan vraag 10. En ook daar hebben we dan wel weer een extra tip voor. Hoe noemen we de menselijke emotie die wordt omschreven als een sterk gevoel van eigenwaarde, eergevoel of voldoening? En als je dat over iemand zegt, dan kun je ook zeggen van hij is zo puntje, puntje, puntje als een pauw. Ja, Stefan klinkt instemmend, dus dan is het goed. Hoe noemen we de menselijke emotie? Die wordt omschreven als een sterk gevoel van eigenwaarde en eergevoel of voldoening. En als je dat over een ander zegt, dan zeg je van hij is zo puntje, puntje, puntje als een pauw. Gaan we door naar vraag 11. Even kijken hoor. Ja, wat is de naam van het grootste nog levende zoogdier uit de hertenfamilie? Dat zijn 5 letters. En die zijn echt heel groot, heel

0: majestueus. Zo, dat is een duur woord voor op de dinsdagochtend, maar het klopt wel. Dus wat is de naam van het grootste nog levende zoogdier uit de hertenfamilie? 5 letters. Gaan we door naar vraag 12. We zoeken een woord met meerdere betekenissen. De twee meest bekende zijn zonder eten en drinken voor een bloedonderzoek of operatie. En de tweede is niet onder invloed van alcohol of drugs. En dat zijn 7 letters. Dus we zoeken een woord met meerdere betekenissen. De twee meest bekende zijn zonder eten en drinken voor een bloedonderzoek of operatie. En de tweede is niet onder invloed van alcohol of drugs. 7 letters. U weet hoe het werkt. U noteert de eerste letter van de gevonden antwoorden en plaatst ze in de juiste volgorde, totdat ze een woord vormen. De eerste en de 12e letter, om het voor u makkelijker te maken, die staan al op de juiste plaats. Uiteraard hebben we ook een hint. Dus als u de hint wil horen, dan moet u vooral blijven luisteren. Wilt u puzzelen en de hint niet horen, dan moeten we even de vingers in de oren steken of de radio even wat zachter. Dan komt nu de hint. Dit zijn professionele overheidsinstanties en organisaties die in actie komen bij levensbedreigende situaties, ongevallen, rampen of criminaliteit. Nou, daar kunt u het mee doen. We spelen nogmaals voor een bon van Bakkerij Vos. En die taartjes zijn echt heel lekker. Dus reden te meer om mee te spelen. Op de redactie, daar zitten Lucas en Angelique klaar om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. Speel vooral lekker mee. Ik wens u heel veel succes.
1: Bel Radio Ridderkerk 0180 430 777.

Laurie Spee was dat. Geboren in Oklahoma in Amerika. Officieel heet ze Laurie Reason. Men is naar Nederland gekomen in 1970. Woont daar in Geleen. En heeft de naam van haar man aangenomen. En dat is de Spee. Dus dit was wel haar grootste hit. How Many Times. Ze heeft nog een paar kleine hitjes. Nou, kleine hitjes. Ze heeft nog een x-aantal singles uitgebracht. Maar eigenlijk nooit het succes van How Many Times kunnen evenaren. Ja, soms dan gebeuren er dingen. En daar doe je helemaal niks aan. Klaviasvereniging De Laatste Slag. Die houdt van 20 juli tot en met 10 augustus op maandagavond klaviasavonden in het recreatiecentrum van Wijkvoorzieningencentrum Bolnes aan de Noordstraat 255A in Ridderkerk Bolnes. De zomeravond bieden belangstellende gelegenheid om kennis te maken met de kaartvereniging. Er wordt individueel geklaviast in 3 ronden van 16 spelbeurten. Of dat noem maar, ja, in het vakjargon noemen ze dat een bakkie. Ja, wist jij dat? Nee, dat wist ik niet. Jij bent ook niet zo van het klaviassen, Stefan. Nee, heel goed. De avonden beginnen om 8 uur en de deelname is €3. Vanaf 24 augustus gaat de vereniging op maandagavond verder met de eigen reguliere competitie. En vanaf dat moment zijn de kaartenavonden alleen toegankelijk voor leden. Maar nieuwe leden zijn natuurlijk van harte welkom. Meer informatie is verkrijgbaar bij Jan van der Sluis via 0180 410975 of via Ton Rinkel via 06-141-63619. Dus nou, wilt u lekker klaviassen, dan raad ik u vooral aan om die kant op te gaan en lekker het spel te spelen. Zou je een keer moeten doen, Stefan. Mijn vader zei altijd, als je niet kan klaviassen, is dat een gebrek aan opvoeding. Dus ja, het is maar hoe je het invult, zeg maar. Nou ga ik even naar Stefan kijken, want we hadden net even een discussie over een plaat. Ja, we gaan die hier op het scherm staat, gaan we doen. Nou, dan gaan we die gewoon lekker doen. Hier is Coldband.

Een noodgeval. Nou, je zou er maar last van hebben, toch? Goed, een ander vast item in dit programma. Dat is ons rustpuntje, zoals we dat zo mooi noemen. En dat is een gedicht wat voorgedragen wordt door Hilly Bravenboer. En ja, in aansluiting op de column van Teun met Mijn mooiste plekje van Ridderkerk, heet dit gedicht Mijn mooie stekkie.

mijn mooie stekkie. Vroeger zat ik op de keien, langs de vloedlijn van de Noord. Met mijn voet in het water, kijkend, dromend, ongestoord. Boterklaver, madelieve, wilgenkartjes om me heen. In het weiland graasden koeien, dan een boot die plots verscheen. Er is wel veel veranderd, paden zijn mooi aangelegd. Met uitgenodigde bankjes en de kaders zijn geslecht. Dikkels ga ik naar mijn plekje, neem dan mee mijn boek en fles. Schenk ik een heerlijk wijntje, hier genieten zonder stress.

Bruce Springsteen was dat met Down to the River. En dat was na het gedicht voorgedragen door Eddie Braafboer. Als we het hebben over communicerende bedrijven, dan heb ik voor u nu toch echt even de mededeling. Want deze begrijp ik niet. Ik had het er net met Stefan over. Die begrijpt hem ook niet. Ik heb u aan het begin van het vorige uur voorgelezen over de buslijn 145... die tijdelijk wordt omgeleid. Want hij gaat dan naar Barendrecht. Niet naar Dordt, maar naar Barendrecht. En daar zou u dan de trein kunnen pakken. En dan komt er dus net een bericht binnen. Volgende week, vanaf dinsdag 21 juli tot en met vrijdag 24 juli... rijden er dus geen treinen tussen Rotterdam, Zwijndrecht en tussen Rotterdam, Breda. De NS meldt namelijk dat ProRail op die dagen werkzaamheden uitvoert aan de trajecten. Hierdoor rijden er dus geen treinen ten zuiden van Rotterdam. En ook rijden er minder treinen tussen Den Haag en Rotterdam. Dus de RT zegt van ga maar met die bus 145 naar Barendrecht. Want daar kunt u dan de trein pakken naar Dordt. En de NS zegt ja, allemaal leuk en aardig. Maar wij zijn dan dus bezig. Dus wij gaan daar niet rijden. Dat is gelukkig dan maar 3 dagen. Maar dan denk ik bij mij, als we het dan hebben over communicerende vaten, dan is dit iets wat totaal niet met elkaar communiceert. En dat is echt heel raar dat dit gebeurt. Goed, blijkbaar schijnt met elkaar overleggen nogal moeilijk te zijn. We gaan het hebben over de huiskamer van Ridderkerk, zoals elke week. Want er is weer genoeg te doen. Op woensdag 15 juli is er namelijk weer de wekelijkse maaltijd. Die inloop begint om 16:30. En de 3-gangenmaaltijd start om 17:30. En de kosten bedragen €6,50. Aanmelden kan via info@dehuiskamervanridderkerk.nl. Op woensdag 15 juli en donderdag 16 juli is er ook weer de maandelijkse kledingverkoop. Op woensdag zijn de deuren geopend van 10 tot 4 uur. En op donderdag van 10:30 tot 12:00. Belangstellenden zijn van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De huiskamer is gevestigd aan de Sint-Jorisstraat 8 en is van dinsdag tot en met zaterdag geopend van 17:30 tot 16:00. De huiskamer is voorzien van airconditioning en biedt de bezoekers de mogelijkheid om tijdens de warme dagen, en dat is best wel nodig, verkoeling te zoeken. Dus mocht u daar naartoe willen, dan kunt u naar de Sint-Jorisstraat 8 in Ridderkerk.

Peggy Lee was dat met Fever. Nou, het is hopen dat je nu geen koorts hebt. Want dan, voor koorts krijg je het altijd warm. En het is al zo warm buiten. Dus je moet er toch niet aan denken dat je nu met koorts op bed ligt, zeg maar. We gaan zo meteen de oplossing van de quiz geven. Want is ook nog een verplichting die we moeten voldoen. Want ja, mensen willen natuurlijk wel weten of ze de bon hebben gewonnen van Bakkerij Vos. Dus ik verwacht één van de twee, of Angelique of Lucas, zo meteen na de volgende plaat binnen. En dan gaan we de oplossing doornemen.

0: de seniorenquiz. Antwoorden klaar? Controleren maar.
1: Ja, en de wallenbak is binnen. En dat, als de wallenbak binnen is...
2: We hebben weer heel veel gebeld, Ron.
1: Ja,
2: goed. Het was heel gezellig aan de telefoon.
1: Nou, ja. Hartstikke goed.
2: Nou.
1: Lucas, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, het was dus gezellig.
2: Ja, absoluut.
1: Nou, daar houden we
2: van. Jou moet ik het altijd nog afwachten.
1: Hij begint ook gelijk aardig, die man, hè? Echt waar. Dan heb ik je helemaal hierheen begeleid en dan krijgen we dit.
2: Ja, nee, excuus.
1: Oké. Okay. Goed, Lucas, we gaan de antwoorden nemen. Lijkt je, is dat een goed idee? Ja, dat is wel een goed idee. Oké, okay. Vraag nummer 1. Hoe noemen we een werkperiode waarbij je volgens de Nederlandse arbeidstijdenwet meer dan 1 uur werkt tussen 12 uur 's avonds en 6 uur in de ochtend? En ik zei er een tweede uur erbij. Daar heb je vooral mee te maken als je in de volcontinu of de semi-continu werkt.
2: Nachtdienst.
1: Ja, heb jij dat ooit gedaan, nachtdienst?
2: Ik heb nooit nachtdienst gedraaid.
1: Ik vond ze heerlijk.
2: Oh.
1: Dan vraag 2. Hoe heten de werknemers in de chocoladefabriek van Willy Wonka in de film Sjaki en de chocoladefabriek?
2: Oompa Loompas.
1: Ja, leuk waren ze, hè? Oompa Loompas.
2: Ik kon dat niet.
1: Ken jij dat niet?
2: Nee.
1: Daar hebben ze een hartstikke leuk liedje van. Ik weet, ja, die hebben wij niet in je kamer staan, hè? Gewoon, denk ik. Nee,
2: je gaat niet zingen.
1: Niet? Oh, oké. Okay. Dan vraag 3. Wat is de naam van de muis die in Sesamstraat
2: woont? Ja, Eenie Meenie.
1: Ja, wie kent haar
2: Leuke
1: niet?
2: Leuke serie.
1: Ja, wie kent haar niet?
2: Leuk.
1: Hè? Dan, vraag 4. We zoeken de naam van een dorp in Noordwest-Overijssel. Het staat vooral bekend om zijn rijke cultuur en sterke tradities. En de streekdracht maakt daar nog steeds deel uit van het dagelijks leven.
2: Staphorst.
1: Ja, ja. Dat is, ja, ben je er ooit wel eens geweest?
2: Ik ben er wel eens in Staphorst geweest, ja.
1: Dat is echt een hele...
2: Klederdracht allemaal.
1: Ja,
2: en,
1: ja.
2: Door die grachtjes, die sloten varen, weet
1: ja,
2: je.
1: Ja, ja, heel erg leuk.
2: Ja.
1: Dan vraag 5. Wat is de naam van de moeder van koning Charles?
2: Elisabeth.
1: Ja. Heel lang op de troon gezeten.
2: Ja, heel lang.
1: Ja. Dan krijgen we de muziekvraag. Hoe heet deze zanger?

0: Dave.
1: Ja, en het aardige is, kijk, Michiel doet natuurlijk altijd de muzieklijst.
0: Ja.
1: En wij zaten ons erover te verbazen dat Michiel überhaupt een nummer van Dave heeft gezongen in de Nederlandse taal.
0: Oh, mooi.
1: Ja, heb je, ja, dat staat er bij jou natuurlijk niet bij.
0: Nee.
1: Maar het eerste uur draaiden we Ze dachten allemaal. En dat is dus ook van Dave. En de tweede uur was half Nederlands, half Frans.
0: Oh, mooi.
1: Ja, dus ja, die man die krijgt dat voor elkaar. Dat is met dank aan Michiel.
0: Bij nou, deze, absoluut.
1: Zo ook even genoemd.
0: Ja.
1: Dan vraag 7. Hoe noemen we de concrete gedragsregels en verwachtingen die bepalen hoe we ons in een bepaalde groep of samenleving horen te gedragen? En als we dat in de zin gebruiken, dan hebben we het over puntje, puntje, puntje en waarden.
0: Normen en waarden. Normen.
1: Normen, ja. Ja. Ja. Dan gaan we door naar vraag 8. Hoe noemen we het beginpunt of bron waarvanuit iets is ontstaan, zich ontwikkeld of vandaan komt?
0: Oorsprong.
1: Was een mooie, hè?
0: Mooi, hè?
1: Ja, potverdikkie. Dan de toetervraag. Want wie klom er nou om 6:15... Ja, wie doet dat nou? Maar nou, hij waarschijnlijk wel. Maar wie klom er nou om 6:15 in de ochtend op een trap om een giraf een klontje te geven?
0: Het dikkertje dan zat op de trap. Dikkertje dan op klom op de trap. S'morgens vroeg om 6:15 om de giraf een klontje te geven. Dikkertje Dap.
1: Ja. Ja.
0: Leuk, joh.
1: Ja.
0: Uit je jeugd.
1: Ja. Wie, had, wie heeft het geschreven, weet je dat ook?
0: Annie M. G. Schmitz.
1: Helemaal goed.
0: Knap, hè?
1: Ja, helemaal knap. Goed. Dan vraag 10. Hoe noemen we de menselijke emotie die wordt omschreven als een sterk gevoel van eigenwaarde, eergevoel of voldoening? En tweede uur zei ik erbij, als je dat over een ander zegt, dan zeg je altijd van hij is zo puntje, puntje, puntje als een pauw.
0: Trots als een pauw.
1: Ja.
0: Trots.
1: Ja, hè?
0: Ja.
1: Ja. Ik weet niet wat de trots is aan een pauw. Ik vind alleen maar als ze een hoop herrie maken. Ja. Maar goed, dat is weer een...
0: Wordt je wel eens tegen jou gezegd?
1: Wat, dat ik zo trots ben als een pauw?
0: Ja.
1: Ja.
0: Oh.
1: Ja. Ja, maar ik schijn dat uit te stralen.
0: Oh. Ja.
1: Stefan zit nu heel bedenkelijk.
0: Ik zeg er maar niks
1: van. Nou ja, Stefan zit ook heel bedenkelijk te kijken. Nou, vraag 11. Wat is de naam van het grootste nog levende zoogdier uit de hertenfamilie?
0: Een eland.
1: Ja, die zijn mooi.
0: Mooi, hè?
1: En groot.
0: Die gaan ze een keer in de bronstijd.
1: Hè? Ook, ook, ja. Ja, ja, ik wil, nou, laat maar gaan. Nee, ik ga,
0: ja, ja.
1: Nee, doe maar
0: niet. Daar heb jij geen last meer van.
1: Nee, nee. Wij geven al die denk ik op dit moment. Goed, oké, dit is, nou, zoiets, ja. Zo, ja, oké, Stefan. We zoeken een woord met meerdere betekenissen. De twee meest bekende zijn zonder eten of drinken voor een bloedonderzoek of operatie. En de tweede bekende is niet onder invloed of van alcohol of drugs.
0: Nuchter.
1: Ja, heel
0: nuchter
1: goed.
0: Zijn.
1: Ja.
0: Nuchter komen.
1: Ja. En dan hadden we als hint, dit zijn professionele overheidsinstanties en organisaties die in actie komen bij levensbedreigende situaties, ongevallen, rampen of criminaliteit.
0: Nooddiensten.
1: Ja.
0: Mooi.
1: Ja, het grappige was dat Stefan die zat mee te spelen en die fluisterde, nou ja, fluisterde niet mooi. Die zei, ik weet het, zijn hulpdiensten. Zo, wat is nou het antwoord op de eerste vraag? Ja, een N. Nou, dan kunnen het ook geen hulpdiensten
0: nee,
1: zijn.
0: Nee.
1: Beetje jammer. Ja, het zal aan de warmte liggen.
0: Ik kan het hem ook niet kwalijk nemen.
1: Nee, het ligt aan de warmte, joh. Goed, dan hebben we de oplossing.
0: De ballenbak, hè?
1: En dan hebben we de ballenbak. Oh.
0: Allemaal weer leuke, dankbare luisteraars. Bedankt voor de bellen. En moet u eens horen.
1: Zo, dat zijn er aardig wat.
0: Zo. En het is geworden. Eens kijken hoor.
1: Oh, ja, roffelen.
0: Ja, roffelen. Het is geworden. Meneer Van Oldenburgen. Meneer Van Oldenburgen, van hartelijk gefeliciteerd.
1: Die kan een heerlijk taartje gaan halen.
0: Ja, een heerlijk taartje samen.
1: Oh.
0: Nou, heerlijk met u. Ja, heerlijk een taartje eten.
1: Ja, had je trouwens mijn vorige bericht nog geluisterd? Ik had vanmorgen natuurlijk over die lijn 145 die omgeleid wordt.
0: Ja.
1: En een kwartier geleden kwam de NS met de mededeling dat er van 21 tot 24 juli geen treinen rijden tussen Rotterdam en Dordt.
0: Oh.
1: Maar de mensen moeten dan wel met de 145 naar Barendrecht om daar de trein te pakken naar Dordt. Nou, ik weet niet hoe ze dat willen gaan doen. Nee. Volgens Stefan staat daar dan iemand klaar met de Red Bull, kunnen ze gaan vliegen.
2: Oh. Mooi.
1: Ja, is goed, hè?
2: Goed.
1: Communicerende vaten noemen we dat.
2: Ja, ja, ja.
1: Nou, jij en Angelique weer hartstikke bedankt voor het opnemen van de telefoon. Mensen die gebeld hebben, dankjewel voor het meespelen.
2: Absoluut.
1: En dan volgende week gewoon.
2: Tot volgende week.
1: Volgende week gewoon weer een nieuwe quiz, toch?
2: Absoluut.
1: Zullen we het doen? Ja, doen we gewoon. Ja. Goed, dan ga ik even naar Stefan kijken wat we gaan doen. Gaan we eerst nog een stukje muziek draaien? Gaan we doen.

U heeft ze vast herkend. De Dolly Dots waren dat met Love Me Just A Little Bit More. Nou, als we dat nou met z'n allen eens een keer gaan doen, dan wordt de wereld waarschijnlijk een stukje liever. Hiermee komen we wel aan het eind van het programma. En dat betekent dat wij afscheid gaan nemen. Maar niet voordat ik u verteld heb dat u dit programma kan terugluisteren. Vrijdag op dezelfde tijd van 10 tot 12. Kunt dan niet meer meedoen met de quiz. Op de techniek zat vandaag Stefan. Stefan, dankjewel. De muziek werd zoals altijd samengesteld door Michiel. Michiel, ook jij, dankjewel. Op de redactie, u hoorde er net al eentje van. Daar zaten Lucas en Angelique om uw telefoontjes in ontvangst te nemen. Lucas, Angelique, jullie ook van harte bedankt voor het aannemen van die telefoontjes. Mijn naam is Ron. We hebben de afgelopen 2 uur met heel veel liefde en plezier dit programma voor u gemaakt. We maken een nieuwe afspraak voor wat betreft live volgende week dinsdagochtend om 10 uur. En wat mij betreft graag tot een volgende keer. Dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. Er is een groeiend tekort aan neurologen en daardoor kan de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Dat zegt de beroepsvereniging van neurologen. Het specialisme dat zich onder meer bezighoudt met ziekten in de hersenen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor chronische ziekten. Maar dat leidt ook tot een grotere zorgvraag. En door vergrijzing komen er meer mensen met neurologische aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer en Parkinson. Omdat de specialisatie tot neuroloog 6 jaar duurt, is er geen snelle oplossing voor tekort. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. De slachtoffers zaten op een school in de hoofdstad Kampala. Ze waren op de terugweg van een schoolreis naar de Sipi Falls watervallen, zo'n 300 kilometer verderop. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Het politieonderzoek naar het busongeluk in Oeganda loopt nog. Vitesse mag betaald voetbal blijven spelen. Dat heeft de Hoge Raad bepaald. Voetbalbond KNVB trok de licentie van de Arnhemse club vorig jaar in vanwege het overtreden van de licentieregels, maar het gerechtshof draaide dat al snel terug. De Hoge Raad zegt nu dat dat terecht was. De sanctie stond niet in verhouding tot de overtredingen, zegt de hoogste rechter. In Duitsland, Oostenrijk, Italië en Spanje wordt het dit weekend extreem druk op de weg, verwacht de ANWB. Nu ook regio Midden vakantie heeft, zullen de snelwegen in die landen snel vollopen. De meeste drukte ontstaat vermoedelijk in Duitsland, omdat ook de Duitse regio Noord-Rijn-Westfalen vanaf dit weekend vakantie heeft. Het weer, op veel plekken schijnt de zon nog, later ontstaan stapelwolken en in het noordoosten van het land de kans op een bui. Het is nog steeds vrij warm met 23 tot 28 graden. Morgen eerst veel bewolking, maar later soms ook wat zon. En het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio rijdt het even langzaam op de A20. Richting Gouda heb je tussen Rotterdam Prins Alexander en Moordrecht 10 minuten vertraging. En de andere kant op, bij Nieuwekerk aan de IJssel, doe je er 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Autotaalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: De Sandwich Express met Ronald Koers.

het voorjaar van 1979 was dit een dikke top 10 hit voor Herman Brood. Wel amper met Never Be Clever. Vrijdag 17 juni, hartelijk goedemiddag. Het is Wereld Emoji Dag. Het is dag van de tattoo. En het is dag van het...

Vakantie begonnen, warmte weg. Maar zo pal voor het weekend is het wel de ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd. Eet smakelijk. Hier is Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Goedemiddag.

0: Ambient of Cardigans bij Radio Ridderkerk en Love Fool.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Bij woningbouwproject Blaak in het centrum is vlak voor de bouwvakantie een belangrijke stap gezet. De funderingspalen zijn aangebracht met een boormethode die vrijwel geen trillingen heeft veroorzaakt. Hoewel nog bezwaarprocedures lopen, kon Wooncompas de bouw hervatten op basis van de eerder verleende vergunning. En na de bouwvakantie gaat de aannemer verder met de bouw van 30 sociale huurappartementen en 7 eensgezinswoningen. Wil je het volledige bericht teruggeven? Lezen, surf dan even onze website www.rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

eigen bodem. Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf en Summer on You. Neem je even mee terug in de tijd. Want wat gebeurde er allemaal op 17 juli? 12 jaar geleden, ik denk dat iedereen het nog wel weet. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur stortte neer nabij de Oekraïnse stad Donetsk. En hierbij kwamen alle 298 inzittenden om, waaronder 196 Nederlanders en 4 Belgen. 58 jaar geleden, 1968, gingen in Londen de Beatles tekenfilm Yellow Submarine in première. 1955, 71 jaar geleden, werd het allereerste Disneypark ter wereld in Anaheim in Californië geopend. En in 2009, 17 jaar geleden, kwam de film Harry Potter en de Half-Bloedprins uit. Het was overigens de 6e Harry Potter film. 63 jaar geleden, 1963, werd in IJmuiden voetbalclub Telstar opgericht. En dat was na een fusie tussen VSV en Stormvogels. Nog één feitje voor je. 32 jaar geleden, 1994, won Brazilië in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. Nou, dat is dit jaar anders. We hebben een hele andere finale. En hij liep ook iets anders als 32 jaar geleden. Nou, dit waren de feitjes. Doe er je voordeel mee. Of leuk op verjaardagen of feestjes. Heb je altijd wat te vertellen. We gaan snel terug naar de muziek en dat doen we met Dusty Springfield uit 1968, Son of a Preacher Man.

0: boyband One Direction. Maar ook zijn solo carrière doet het best aardig. Je hoorde Niall Horan en Nice to Meet Ya.
1: De Sandwich Express Regio Agenda.
0: Vanavond staan in de reeks Zinger Zomeravondconcerten Ton Schipper en Friends onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. De optreden begint om 19:30 en is de gratis toegankelijk voor iedereen. Jongeren van 8 tot en met 16 jaar kunnen op donderdag 30 juli deelnemen aan de Talentalab in de loods aan de PC Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met thema's muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3. Deelname kost €2 en er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Dinsdag 28 juli tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5. En in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Wil je meer weten? Surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

81 waren dit de zusjes Maywood en Rio de Janeiro. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij begon zijn carrière in 1990 met het winnen van de Soundmix Show. Eerst zong hij vooral in het Italiaans, maar de overstap naar het Nederlands bleek goud waard. Met Dromen zijn bedrog bracht hij in 1994 definitief door. En jarenlang hoorde hij bij de grootste artiesten in Nederland. Maar helaas, na een lange en roerige periode is het voorlopig stil op het podium. Al is een terugkeer na 2026 niet uitgesloten. Vandaag in Ik hou van Hollands. Marco Borsato. Met zijn hit uit 2002. Zij.

0: vandaag centraal in Ik hou van Hollands. Marco Borsato en zijn hit Zij.
1: De Sandwich Express weerbericht.
0: Na de zomerse warmte schakelt het weer dit weekend een tandje terug. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 24 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en is er een spatje motregen niet uitgesloten. De temperatuur ligt morgen rond de 21 graden. En ook zondag blijft het wisselend bewolkt. Lokaal kan een lichte bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De temperatuur zondag ligt rond de 20 graden. En ook aankomende week blijft het gematigd zomerweer. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan eventjes naar weerstationridderkerk.nl.

Nona en Liar. En daarmee gaan we kijken wie de jaren zijn vandaag in Showbiz. We beginnen met Jaap Stam. Hij wordt 54 jaar, Nederlands voormalig profvoetballer. 72 jaar alweer. Angela Merkel, Duits politicus en eerste vrouwelijke regeringsleider. 74 jaar, David Hasselhoff, de Amerikaanse acteur. En natuurlijk onder andere van Knight Rider en Baywatch. En dan heb ik nog Dirk de Lint, Nederlands acteur. Hij wordt 76. En Camilla Parker Bowles, zij wordt 79. En zij is de echtgenote van de Britse koning Charles. Dan heb ik er nog eentje. Natasha Hamilton, zij wordt vandaag 44 jaar. Zij is Brits zangeres en zij is lid van de meidenband Atomic Kitten. En hier is ze toevallig met de Hole Again.

0: feest bij de Atomic Kitten. En dit was hun grote hit, Whole Again.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Begraafplaatsen Rusthof en Vredehof krijgen de status van gemeentelijk monument. Ook de oude aula uit 1954 op Vredehof wordt beschermd. Volgens het college zijn de locaties van grote cultuurhistorische waarde en belangrijk voor de geschiedenis van de Ridderkerk. Met de monumentenstatus moeten de oudste delen van de begraafplaatsen en de aula behouden blijven voor de toekomst. Nou, het volledige bericht kun je teruglezen op de site van de gemeente en dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn wel beland bij het top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we drie platen die destijds in de Nederlandse top 40 stonden. Nou, gaan we terug 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de top 40 van week 29, 2006. Er waren drie nieuwe binnenkomers. En op nummer 25 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Rihanna en Unfaithful. En laat het nou ook de eerste plaats zijn van het top 40 trio. Zometeen na Rihanna gaan we eens kijken wat de top 3 was van 20 jaar geleden. Maar eerst de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden. Want ze kwam binnen op nummer 25. Unfaithful, Rihanna. Story

0: eerste uit de top 40 trio. En de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden. Je hoorde Rihanna en Unfaithful. En ik zei het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van de top 40 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

bitch.

Ja, dat waren de drie populairste platen van 20 jaar geleden. Je hoorde Marco Borsato voor de 11e week, op nummer 1. Daarvoor de tweede plaats was voor Sergio Mendes en Black Eyed Peas en Mascanada. En Knals Barkley met Crazy stond 20 jaar geleden op de derde plaats. We gaan snel terug met de tweede plaat uit de top 40 trio. Het was Boris. En hij kwam binnen op nummer 31 met Within My Hands.

IOS. Oftewel is ook schitterend. En er is altijd wel iemand. De derde en de laatste plaat uit het top 40 trio. Zij kwamen 20 jaar geleden binnen op nummer 40. Dan heb ik nog even dit. Want de Noordtunnel en A15 gaat van zaterdag 29 augustus 9 uur... tot zondag 30 augustus 11 uur in de ochtend in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert dan voorbereidende werkzaamheden uit voor de renovatie van de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord. En extra reistijd kan oplopen tot maar liefst 45 minuten. En ik wil je er ook nog even op attenderen dat vanaf vanavond de Papendrechtse brug voor langere tijd is afgesloten. Weggebruikers doen er daarom goed aan de A16 of de A27 te nemen. Tot zover de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag trapt Hans Magieto weer af. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws is dit John Wade en Missing You. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De laatste bewoners van het asielzoekerscentrum in Hardenberg zijn vertrokken. Daarmee sluit de locatie definitief de deuren, meldt het COA. De asielopvang in Hardenberg opende in 2016 en had plaats voor zo'n 700 mensen. Afgelopen maart moest die eigenlijk al dicht, maar dat lukte niet vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken. Daarom legde de gemeente een dwangsom op aan het COA. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. En daarmee komt er ook een einde aan de dwangsom, zegt de gemeente Hardenberg. Een rechtbank in Rusland heeft een boete opgelegd aan de oppositiepoliticus Boris Nadezhdin. Hij is veroordeeld voor het tonen van een foto van de overleden oppositieleider Alexei Navalny, wat volgens de rechter valt onder extremisme. De boete bedraagt omgerekend niet meer dan 11 euro, maar de gevolgen zijn wel groot. Door de veroordeling mag Nadezhdin in september niet meedoen aan de parlementsverkiezingen. Dat overkwam hem 2 jaar geleden ook al. Toen probeerde hij mee te doen aan de presidentsverkiezingen, maar werd hij uitgesloten vanwege te veel ongeldige steunbetuigingen. Bij een ongeluk met een schoolbus in het oosten van Oeganda zijn 20 kinderen en 1 volwassene omgekomen. Ze waren op de terugweg na een schoolreis. Het lijkt erop dat de buschauffeur de controle over het stuur verloor, waardoor de bus van de weg raakte en kantelde. Er is een groeiend tekort aan neurologen en volgens de beroepsvereniging kan daardoor de zorg in ziekenhuizen in de knel komen. Door medische ontwikkelingen zijn er steeds meer behandelmogelijkheden voor mensen die bijvoorbeeld een herseninfarct of beroerte hebben gehad. Maar er zijn niet genoeg mensen om die behandelingen uit te voeren. En door vergrijzing neemt de zorgvraag ook toe. Het weer, een afwisseling van zon en stapelwolken met in het noordoosten kans op een onweersbui. De maxima lopen uiteen van 23 graden in het noorden tot 28 in het zuiden. Morgen eerst vrij bewolkt, maar geleidelijk aan komt er meer zon en het is dan een paar graden koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag heb je bij Rijswijk nu 5 minuten vertraging. A20 naar Gouda, 10 minuten extra bij Moordrecht en de andere kant op 5 minuten extra bij Nieuwekerk aan de IJssel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
4: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
3: Autotaalglas laat je niet barsten.
5: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180-431-777.
6: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180-432-350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
7: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook over.

0: Weerbericht.
1: Ook op deze vrijdag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.
1: Grenzeloos Weekend!

0: nieuws uit de regio.
1: Dave Datema met het nieuws van Radio Rijnmond. Bij een ongeluk bij een bedrijf aan de Nieuwe Waterwegstraat in Schiedam is de chauffeur om het leven gekomen. Het ging mis bij het laden en lossen in de vrachtwagen. De chauffeur kwam als klem komen te zitten onder een stapel pallets. Toen het slachtoffer was bevrijd, is hij nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Het Rotterdamse initiatievenplatform CityLab 010 gaat toch door, ondanks dat de gemeente de subsidiekraan heeft dichtgedraaid. Dat heeft CityLab vandaag laten weten. De organisatie heeft in de afgelopen 10 jaar honderden initiatieven geholpen met adviezen. Ook had het een budget voor sommige van die plannen van in totaal 1 miljoen euro per jaar. De gemeente liet eerder weten dat er geen geld meer voor wordt uitgetrokken. Toch kunnen ideeën nog steeds worden ingediend, bijvoorbeeld voor advies. Ook brengt het platform plannenmakers in contact met de gemeente. Vitesse mag de licentie om betaald voetbal te spelen behouden. Dat heeft de Hoge Raad geoordeeld nadat de KNVB in cassatie was gegaan. De KNVB trok vorig jaar de proflicentie in, maar werd teruggefloten door het gerechtshof. Dat besloot dat Vitesse weer tot betaald voetbal moest worden toegelaten. De KNVB was het daar niet mee eens, maar is dus niet in het gelijk gesteld. Radio Rijnmond stopt met de radioverslagen van wedstrijden van Sparta en Excelsior. Mensen luisteren niet zo vaak meer, maar kijken steeds liever naar tv. Rijnmond blijft wel berichten over Sparta en Excelsior. Ook de live verslaggeving van Feyenoord gaat door. Daarvan zijn de luistercijfers wel nog erg hoog. Volgens de hoofdredactie moet Rijnmond voortdurend afwegen hoe de journalistieke capaciteit kan worden ingezet. Het weer, zon en wolkenvelden, die wisselen elkaar af. Het blijft droog en met 22 tot 24 graden is het al een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Morgen bewolkt, minder zon en dan wordt het nog koeler met 20 graden. Tot zover het nieuws van Radio Rijnmond.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 richting Den Haag loopt het vast tussen de Meer en Nieuwebrug. Je hebt 10 minuten vertraging door een auto met pech. A20 naar Gouda, tussen Terbrechtseplein en Moordrecht heb je een kwartier vertraging. En de andere kant op bij Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Hoekstra wil daarom de Europese regels soepeler maken, maar hij blijft wel vasthouden aan het systeem waarbij bedrijven moeten betalen voor hun uitstoot van broeikasgassen. De Britse Labour-partij heeft Andy Burnham officieel gekozen als nieuwe partijleider. Dat betekent dat hij vanaf maandag ook de nieuwe premier is, als opvolger van Keir Starmer. Die stapte op toen zijn positie onhoudbaar werd, na onder meer een grote nederlaag bij lokale verkiezingen. In een verklaring bedankte Burnham zijn voorganger Starmer. Hij beloofde hoop terug te geven aan de Labour-kiezers. Burnham wordt de 6e premier van het Verenigd Koninkrijk in 7 jaar tijd. Het AZC in Hardenberg heeft definitief de deuren gesloten. 10 jaar geleden werd het asielzoekerscentrum geopend met plaats voor zo'n 700 mensen. In maart moest het eigenlijk al dicht, maar vanwege het landelijke tekort aan opvangplekken lukte dat niet. De laatste bewoners zijn nu overgeplaatst naar andere opvangplekken. Het noodweer van afgelopen nacht in Frankrijk en Duitsland heeft aan meerdere mensen het leven gekost. Een vrouw kwam in het Franse Saint-Victorien onder een boom terecht en overleefde dat niet. In Dolomieu werd een overleden man aangetroffen in zijn werkplaats nadat de bliksem daar was ingeslagen. In het Duitse Karlsruhe viel ook een dode. Volgens Bild werd een fietser geraakt door een vallende boom. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten lokaal nog kans op een bui. Het wordt tussen de 23 en 28 graden. Morgen ook wolken en zon en dan een stuk koeler. 23 graden maximaal dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In de regio viel op de A12 richting Den Haag. Tussen Oude Rijn en Nieuwebrug heb je een kwartier vertraging door een auto met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of luncharrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
4: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
5: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
4: Sorry?
5: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
6: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
7: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
8: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.
10: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
11: De Ridder Matinee non-stop.

Dag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

Blues bij Radio Ridderkerk. Iedere zaterdag en donderdagavond. In Bluesy. Met Nico Bravenboer.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse salon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen. Dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. In een huis in het centrum van Dordrecht was brand vanmorgen aan de Blekersdijk. Die ontstond in de keuken bij een airfryer of een oven. De bewoner was alleen thuis toen de brand uitbrak. Die ademde rook in en werd nagekeken door de ambulance. De 2 katten uit het huis worden nog wel vermist. De brand is inmiddels geblust. Een 51-jarige Rotterdammer is opgepakt voor een waslijst aan misdrijven die met drugs te maken hebben. Het gaat om de handel in en het bezit van drugs, de in- en uitvoer van het spul, lidmaatschap van een criminele organisatie, ondergronds bankieren, witwassen en valsheid in geschriften. Het onderzoek loopt al een jaar. De Rotterdammer werd opgepakt na een doorzoeking bij een Surinaamse toko in Rotterdam eerder dit jaar. Er zit ook een man uit Den Haag vast. En de fractievoorzitter van de Duitse partij CDU-CSU, Jens Spahn, is vader geworden via een draagmoeder. Maar dat is verboden in Duitsland. Correspondent Gien Baldoek vertelt hoe dat toch lukte.
2: Door uit te wijken naar de Verenigde Staten, waar het wel mogelijk is om een draagmoeder te gebruiken voor een zwangerschap. Dat is een vrij dure optie, maar tegelijkertijd wel een maas in de wet in Duitsland. Want draagmoederschap is in Duitsland weliswaar verboden. En ook het hulp erbij verleden om naar het buitenland te gaan is dat ook. Maar als je zelf via deze commerciële weg gaat, ja, dan kan het.
1: Spahn is door het vaderschap in een politieke storm terechtgekomen. 6 jaar geleden blokkeerde hij zelf nog een wetswijziging waarmee draagmoederschap legaal zou worden. Het weer. Vanavond is de zon nog regelmatig te zien. Vannacht meer bewolking en 1 graad of 16. Morgen maar weinig zon. Het wordt dan met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is behoorlijk druk in de regio, maar de meeste files leveren niet meer dan 5 minuten vertraging op. Uitzondering is onder andere de A4 Amsterdam-Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Daar sta je 10 minuten in de file. Op de A4 Den Haag-Rotterdam bij knooppunt Ketelplein 1 kwartier. A12 Utrecht-Den Haag tussen knooppunt Oude Rijn en Woerden ook 1 kwartier vertraging. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de extra reistijd ook 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: De Ridder Matinee non-stop.

0: regioagenda.
1: Tijdens Bouwstad in Ridderkerk bouwen kinderen van 6 tot en met 12 jaar een week lang aan hun eigen houten huis. In dit gezellige timmerdorp wordt volop getimmerd, gezaagd en geschilderd. Bouwstad is vanaf 20 juli aan de Rijenweg in Slikkeveer. Op de traditionele laatste zaterdag van augustus opent buitenplaats Het Huis ten Donk zich voor iedereen tijdens de jaarlijkse Donkse Fair. Het thema dit jaar is Vakmanschap is Meesterschap. Zondag 30 augustus wordt afgesloten met een optreden van de Hermes House Band.

0: 98.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 3:00.
1: Jasper Leegwater met het NOS-journaal. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. In Turkije zijn 17 medewerkers van voetbalclubs opgepakt. Ze worden volgens persbureau AP verdacht van illegaal gokken en matchfixing. 4 van de arrestanten zouden bestuurders zijn van topclubs Galatasaray en Beşiktaş. Ook de voormalig voorzitters van Adana Demirspor en Adana Spor worden genoemd. Zij zouden allebei weddenschappen op hun eigen clubs hebben afgesloten. De Turkse voetbalwereld wordt al maanden in zijn greep gehouden door een gokschandaal. Meer dan 1000 voetballers en bijna 150 scheidsrechters uit de hoogste divisies zouden op gokwebsites actief zijn. Het strafproces tegen asbestbedrijf Eternit gaat gewoon door bij de rechtbank in Almelo. Het bedrijf uit Goor wilde dat de Hoge Raad zich zou buigen over de vraag of er sprake is van verjaring, maar volgens de rechtbank is dat niet nodig. De zaak is niet verjaard. Het proces draait om de dood van 2 voormalige werknemers van Eternit en de vrouw van een oud werknemer. Volgens het OM is Eternit schuldig aan doodslag, omdat het hen jarenlang blootstelde aan asbestvezels. Het is nog onduidelijk wanneer de strafzaak tegen het bedrijf wordt behandeld. Een man uit Loosdrecht heeft een taakstraf gekregen voor bedreiging en het beledigen van agenten tijdens een anti-AZC-protest in zijn woonplaats. De man van 48 had 2 agenten uitgescholden en geroepen dat het gemeentehuis in brand zou worden gestoken. Hij krijgt een taakstraf van 80 uur, waarvan de helft voorwaardelijk. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. In het noordoosten is er kans op een bui en het wordt 23 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 Rotterdam-Den Haag staat tussen Delft en knooppunt Ypenburg 7 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen knooppunt Ketelplein en knooppunt Benelux 10 minuten oponthoud. En op de A20 Hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht is de vertraging ook 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
4: Zeg vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
5: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
4: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
5: Jawel.
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk. En al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130... of kijk op onze website de-fakkel.nl.
8: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
10: Ga voor meer informatie.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerryson, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerryson geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijken was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jong uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen, dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat ruim 70 kilometer file. Op de volgende wegen heb je meer dan 10 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Roelevarensveen 10 minuten verdraging. En op de A16 Rotterdam-Breda tussen Rotterdam-Feyenoord en de Moerdijkbrug 20 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeers.

0: 88.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 4 uur.
1: Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms zelfs BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Ook Huizen, Almelo, Den Bosch en Zuidplas hebben bestanden offline gehaald. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is volgens autoriteiten al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. De veranderende windrichting zorgt ervoor dat het vuur zich snel verspreidt. Het gaat om de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. De Europese Commissie gaat bedrijven meer tijd en hulp geven om te verduurzamen. Dat betekent dat ze hun uitstoot minder snel hoeven af te bouwen dan eerder afgesproken. Klimaatcommissaris Wopke Hoekstra wil de industrie zo ook concurrerender maken op de wereldmarkt. Vooral bedrijven in de chemie- en staalsector hebben het moeilijk door een combinatie van hoge energieprijzen, strikte regels en hevige concurrentie. Maandag krijgt het Verenigd Koninkrijk een nieuwe premier. Labour-politicus Andy Burnham is verkozen tot nieuwe partijleider. En dat betekent dat hij het stokje van premier Starmer over kan nemen. Burnham zegt dat hij hoop terug wil geven aan de kiezer. Het weer, een mix van wolken en zon. In het noordoosten is er nog wat kans op een bui. Het is een graad of 26. Vanavond eerst opklaringen en dan koelt het uiteindelijk af naar een graad of 15. Morgen begint met bewolking en later breekt de zon dan door. Het wordt een stuk koeler dan vandaag, 19 tot 23 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam staat tussen knooppunt Hoflied en knooppunt Ketelplein 20 kilometer file. De vertraging is ongeveer 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A. In winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.

0: weerbericht.
1: Ook op deze vrijdag zien we de zon schijnen, maar de zon heeft veel meer concurrentie van bewolking. Soms zijn er langdurige bewolkte momenten, soms schijnt het zonnetje weer. Het blijft opnieuw droog. Bij een zwakke en later matige wind uit het noordwesten wordt wat frissere lucht aangevoerd en blijft de temperatuur vanmiddag steken bij zo'n 23 of 24 graden. Vanavond wisselen zon en bewolking elkaar af. Komende nacht raakt het bewolkt en bij een afnemende wind koelt het af tot rond 15 graden.

Café door Vogel presenteert Jazz and Easy. Een programma met moderne jazz, beïnvloed door pop en gebaseerd op harmonische muzikaliteit en improvisatie. Ook de klassiekers passeren de revue. Jazz and Easy, iedere vrijdagavond van 10 tot 11.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario kwijt dan met het nieuws van Radio Rijnmond. De 15-jarige Jerrison, die door de politie werd doodgeschoten vorig jaar, zette zelf een geladen vuurwapen op het hoofd van een jongen van 14. Het was een omgebouwd gaspistool, bleek uit de uitspraak van de fatbike-roof die hij pleegde. Wat er daarna gebeurde is bekend. Bij de McDonald's in Capelle aan den IJssel had de politie het groepje tieners in het vizier en werd op Jerrison geschoten nadat hij het wapen op agenten richtte. Op een jongerencamping in het Zeeuwse Scharendijke was een steekpartij vannacht. Daarbij raakte een jongen uit Ridderkerk gewond. Hij moest naar het ziekenhuis. De dader werd door de beveiliging van de camping meteen vastgehouden tot de politie er was. Die is ook minderjarig en komt uit Meersen, vlakbij Maastricht. De politie onderzoekt nog wat de aanleiding was voor de steekpartij. Een masseur die vrouwen bij hun intieme delen betastte, werd terecht ontslagen volgens de rechter. De man werkte nog geen 2 maanden bij de Rotterdamse massagesalon toen 2 vrouwen een klacht indienden. De vrouwen kenden elkaar niet en hun verhalen kwamen overeen, dus werd de man op staande voet ontslagen. Een van de vrouwen deed ook aangifte van verkrachting. Voor een schadevergoeding voor gemiste omzet moet de salon nog een keer naar de rechter. En een brute beroving in Zwijndrecht vorige week, waarbij een vrouw van 84 het slachtoffer werd. Een man groette haar en vroeg hoe het met de vrouw ging. Daarna trok hij de gouden ketting van haar nek af. De vrouw was toen net met haar rollator de brug naar de Beethovenlaan overgestoken. Ze probeerde nog te voorkomen dat haar ketting werd gestolen, maar dat mislukte. Ze liep flinke blauwe plekken op. Een man van 22 uit Zwijndrecht werd woensdag aangehouden. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien. Het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.
0: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is niet zo druk in de regio. Bij elkaar staat er zo'n 80 kilometer file. De meeste files leveren echter niet meer dan 5 minuten vertraging op. Helaas nu wel een ongeluk op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Daar is 1 rijstrook dicht. De vertraging is 20 minuten. Op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Moordrecht een kwartier vertraging. En op de A44 Amsterdam-Den Haag bij Wassenaar is de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: radioagenda.
1: De voorbereidingen voor de vierde editie van de Ridderkerk City Run op 20 september zijn in volle gang. Ook dit jaar vormt het Koningsplein het centrale middelpunt van het evenement, met de start en finish, muziek en omliggende horecagelegenheden. Inschrijven kan via ridderkerkcityrun.nl.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met daarin adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is er melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. Spanje heeft opnieuw te maken met een grote bosbrand. In het noordoosten van het land is al meer dan 12.000 hectare natuur verwoest. In de regio Aragon zijn de inwoners van 6 dorpen geëvacueerd. Doordat de windrichting verandert, verspreidt het vuur zich snel. Het is de grootste bosbrand van dit jaar tot nu toe. In meerdere Spaanse regio's is het zo'n 40 graden. Vorige week kwamen bij een grote brand in het zuiden 12 mensen om het leven. Noord-Brabant denkt erover om de vergunning van 5 pluimveehouders in te trekken. De bedrijven liggen bij kwetsbare natuurgebieden en stoten te veel stikstof uit, zegt de provincie na een bericht in het Eindhovens Dagblad. Eerder won een milieuorganisatie een rechtszaak over schade door de bedrijven aan de natuur in de omgeving. De rechter wilde dat de provincie maatregelen zou nemen. Brabantse oppositiepartijen noemen het intrekken van de vergunning buiten alle proporties. De Poolse president heeft een wetsvoorstel gevetoed waarmee stellen van hetzelfde geslacht een samenlevingscontract kunnen krijgen. Volgens de conservatieve president lijkt het voorstel te veel op de rechten van een huwelijk. Premier Tusk noemt het veto een minachting en het Poolse parlement had er eerder al voor gestemd. Dan het weer, zon en wolken. In het noorden kan een bui vallen, op andere plaatsen is het droog bij 23 tot 28 graden. Vanavond zijn er opklaringen, morgen eerst veel bewolking, later af en toe zon. Het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A20 Hoek van Holland-Gouda staat tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 7 kilometer file. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
4: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
5: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
4: Een wat?
6: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
7: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
8: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
10: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
11: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
12: De Sandwich Express met Ronald Koers.

voorjaar van 1979 was dit een dikke top 10 hit voor Herman Brood. We openen met Never Be Clever. Vrijdag 17 juni, hartelijk goedemiddag. Het is Wereld Emoji Dag. Het is dag van de tattoo. En het is dag van het...

Vakantie begonnen, warmte weg, maar zo pal voor het weekend is het wel de ideale mix van muziek en lokale informatie. Allemaal rond etenstijd, eet smakelijk. Hier is Rutger van Barneveld en zwoele zomernachten. Goedemiddag.

0: Radiant of Cardigans bij Radio de Kerk en Love a Fool.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Bij woningbouwproject Blaak in het centrum is vlak voor de bouwvakantie een belangrijke stap gezet. De verdedigingspalen zijn aangebracht met een boormethode die vrijwel geen trillingen heeft veroorzaakt. Hoewel nog bezwaarprocedures lopen, kon Wooncompas de bouw hervatten op basis van de eerder verleende vergunning. En na de bouwvakantie gaat de aannemer verder met de bouw van 30 sociale huurappartementen en 7 eensgezinswoningen.

Muziek van eigen bodem, Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf en Summer on You. Neem je even mee terug in de tijd, want wat gebeurde er allemaal op 17 juli? 12 jaar geleden, ik denk dat iedereen het nog wel weet. Vlucht MH17 van Malaysia Airlines onderweg van Schiphol naar Kuala Lumpur stortte neer nabij de Oekraïnse stad Donetsk. En hierbij kwamen alle 298 inzittenden om, waaronder 196 Nederlanders en 4 Belgen. 58 jaar geleden, 1968, gingen in Londen de Beatles tekenfilm Yellow Submarine in première. 1955, 71 jaar geleden, werd het allereerste Disneypark ter wereld in Anaheim in Californië geopend. En in 2009, 17 jaar geleden, kwam de film Harry Potter en de Half-Bloedprins uit. Het was overigens de 6e Harry Potter film. 63 jaar geleden, 1963, werd in IJmuiden voetbalclub Telstar opgericht. En dat was na een fusie tussen VSV en Stormvogels. Nog één feitje voor je. 32 jaar geleden, 1994, won Brazilië in de Verenigde Staten de wereldtitel door Italië na strafschoppen te verslaan in de finale van het WK voetbal. Nou, dat is dit jaar anders. We hebben een hele andere finale. En hij liep ook iets anders als 32 jaar geleden. Nou, dit waren de feitjes. Doe er je voordeel mee. Of leuk op verjaardagen of feestjes. Heb je altijd wat te vertellen. We gaan snel terug naar de muziek. En dat doen we met Dusty Springfield. Uit 1968. Son of a Preacher Man.

0: Hij begon in boyband One Direction. Maar ook zijn solo carrière doet het best aardig. Je hoorde Niall Horan en Nice to Meet Ya.
1: De Sandwich Express Regio Agenda.
0: Vanavond staan in de reeks SER zomeravondconcerten Ton Schipper en Friends onder de koepel aan het Sint-Jorisplein. De optreden begint om 19:30 en is de gratis toegankelijk voor iedereen. Jongeren van 8 tot en met 16 jaar kunnen op donderdag 30 juli deelnemen aan de Talentalab in de loods aan de PC Hoofdstraat 4A. Tijdens de activiteit maken deelnemers kennis met thema's muziek, techniek, sport en ondernemerschap. Het programma duurt van 10 tot 3. Deelname kost €2 en er is plaats voor maximaal 60 deelnemers. Dinsdag 28 juli tussen 2 en 4 wordt er weer bingo gespeeld in de kantine van RTV Ridderkerk. Meespelen kan al vanaf €5. En in verband met een beperkt aantal beschikbare plaatsen is aanmelden verplicht. Wil je meer weten? Surf dan even naar onze website rtvridderkerk.nl of download onze app op jouw mobiel.

0: 1981 waren dit de zusjes Maywood en Rio de Janeiro. En het is weer tijd voor de rubriek Ik hou van Hollands. En op vrijdag betekent dat een Nederlandstalige plaat uit de Zero's. Hij begon zijn carrière in 1990 met het winnen van de Soundmix Show. Eerst zong hij vooral in het Italiaans, maar de overstap naar het Nederlands bleek goud waard. Met Dromen zijn bedrog bracht hij in 1994 definitief door. En jarenlang hoorde hij bij de grootste artiesten in Nederland. Maar helaas, na een lange en roerige periode is het voorlopig stil op het podium. Al is een terugkeer na 2026 niet uitgesloten. Vandaag in Ik hou van Hollands. Marco Borsato. Met zijn hit uit 2002. Zij.
1: De blik

0: vandaag centraal in Ik hou van Hollands. Marco Borsato en zijn hit Zij.
1: De Sandwich Express, weerbericht.
0: Na de zomerse warmte schakelt het weer dit weekend een tandje terug. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af. Het blijft droog bij zo'n 23 tot 24 graden. Zaterdag overheerst de bewolking en is er een spatje motregen niet uitgesloten. De temperatuur ligt morgen rond de 21 graden. En ook zondag blijft het wisselend bewolkt. Lokaal kan een lichte bui vallen, maar veel neerslag wordt er niet verwacht. De temperatuur zondag ligt rond de 20 graden. En ook aankomende week blijft het gematigd zomerweer. Nou, wil je het uitgebreide weerbericht voor de regio lezen? Surf dan eventjes naar weerstationridderkerk.nl.

Nona en Liar. En daarmee gaan we kijken wie de jaren zijn vandaag in Showbiz. We beginnen met Jaap Stam. Hij wordt 54 jaar, Nederlands voormalig profvoetballer. 72 jaar alweer. Angela Merkel, Duits politicus en eerste vrouwelijke regeringsleider. 74 jaar, David Hasselhoff, de Amerikaanse acteur. En natuurlijk onder andere van Knight Rider en Baywatch. Dan heb ik nog Dirk de Lind, Nederlands acteur. Hij wordt 76. En Camilla Parker Bowles, zij wordt 79. En zij is de echtgenote van de Britse koning Charles. Dan heb ik er nog eentje. Natasha Hamilton, zij wordt vandaag 44 jaar. Zij is Brits zangeres en zij is lid van de meidenband Atomic Kitten. En hier is ze toevallig met de Hole Again.

0: feest bij de Tommy Kitten. En dit was hun grote hit, Whole Again.
1: De Sandwich Express, lokaal nieuws.
0: Begraafplaatsen Rusthof en Vredehof krijgen de status van gemeentelijk monument. Ook de oude aula uit 1954 op Vredehof wordt beschermd. Volgens het college zijn de locaties van grote cultuurhistorische waarde en belangrijk voor de geschiedenis van de Ridderkerk. Met de monumentenstatus moeten de oudste delen van de begraafplaatsen en de aula behouden blijven voor de toekomst. Nou, het volledige bericht kun je teruglezen op de site van de gemeente en dat is www.ridderkerk.nl.
1: Top 40 trio.
0: En we zijn wel beland bij het top 40 trio. En iedere vrijdag gaan we exact 20 jaar terug in de tijd. En dan draaien we 3 platen die destijds in de Nederlandse top 40 stonden. Nou, gaan we terug 20 jaar terug in de tijd. Dan komen we uit bij de top 40 van week 29, 2006. Er waren 3 nieuwe binnenkomers. En op nummer 25 was de hoogste nieuwe binnenkomer terug te vinden. Het was Rihanna en Unfaithful. En laat dat nou ook de eerste plaats zijn van het top 40 trio. Zometeen na Rihanna gaan we eens kijken wat de top 3 was van 20 jaar geleden. Maar eerst de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden. Want ze kwam binnen op nummer 25. Unfaithful, Rihanna. Story of my life.

0: Dat was de eerste uit de top 40 trio. En de hoogste nieuwe binnenkomer van 20 jaar geleden. Je hoorde Rihanna en Unfaithful. En ik zei het voor deze plaat al. Hier is de top 3 van de top 40 van 20 jaar geleden.
1: Nummer 3.

Nummer

Ja, dat waren de drie populairste platen van 20 jaar geleden. Je hoorde Marco Borsato voor de 11e week, op nummer 1. Daarvoor de tweede plaats was voor Sergio Mendes en Black Eyed Peas en Mascanada. En Knals Barkley met Crazy stond 20 jaar geleden op de derde plaats. We gaan snel terug met de tweede plaat uit de top 40 trio. Het was Boris. En hij kwam binnen op nummer 31 met Within My Hands.

IOS. Oftewel is ook schitterend. En er is altijd wel iemand. De derde en de laatste plaat uit het top 40 trio. Zij kwamen 20 jaar geleden binnen op nummer 40. Dan heb ik nog even dit. Want de Noordtunnel en A15 gaat van zaterdag 29 augustus 9 uur... tot zondag 30 augustus 11 uur in de ochtend in beide richtingen dicht. Rijkswaterstaat voert dan voorbereidende werkzaamheden uit voor de renovatie van de tunnel. Verkeer wordt omgeleid via de brug over de Noord. En extra reistijd kan oplopen tot maar liefst 45 minuten. En ik wil je er ook nog even op antenneren dat vanaf vanavond de Papendrechtse brug voor langere tijd is afgesloten. Weggebruikers doen er daarom goed aan de A16 of de A27 te nemen. Tot zover de Sandwich Express voor deze week. Volgende week zijn we er weer iedere werkdag rond etenstijd. Aanstaande maandag trapt Hans Magieto weer af. Ik ben er volgende week vrijdag weer. Ik zeg een heel goed weekend. En tot aan het nieuws is dit John Wade en Missing You. Dag!

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert de drone-aanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan om aanvoerlijnen naar het front te frustreren. Een aantal gemeenten heeft documenten met persoonlijke gegevens van inwoners offline gehaald na een publicatie van de NOS en Nieuwsuur. Hoewel het probleem al jaren bekend is, bleek uit onderzoek dat gemeenten nog steeds per ongeluk documenten met adressen, telefoonnummers en soms BSN-nummers online zetten. Onder meer de gemeente Voorschoten in Zuid-Holland heeft vandaag ingegrepen en zo'n document verwijderd. Verder is een melding gedaan bij de autoriteit persoonsgegevens. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van de natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. En ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Ze was 81 jaar. Dan het weer. Vanavond opklaringen. In de loop van de nacht meer bewolking. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag staat bij Delft 7 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Er is een ongeluk gebeurd. Er zijn 2 rijstroken dicht. Je kunt omrijden via de A20 en de A13. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: TV.
1: Ga voor meer informatie naar
0: rtvridderkerk.nl/reclame.
2: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-20-41-6754 of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
3: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om 's ochtends naar Auto Taalglas te gaan. Maar een klein sterretje is echt zo verholpen. Dus kom gewoon even langs als u in de buurt bent. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
4: Voel jij je eenzaam of ken je iemand die zich eenzaam voelt? In de Ridderkerk kun je terecht bij signaal.eenzaamheidridderkerk.nl voor hulp en of ondersteuning. Het signaalpunt is door de gemeente Ridderkerk in samenwerking met de coalitie 1 tegen eenzaamheid Ridderkerk opgericht om eenzaamheid tegen te gaan. Neem voor meer informatie contact op met Facet Ridderkerk. Stuur een e-mail naar info@facetridderkerk.nl ter attentie van de regisseur eenzaamheid.
5: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
7: Goedenavond.
8: De story of de vinyljaren, non-stop.
9: Beste luisteraars, van harte welkom bij de Story of. Komende uur kunt u luisteren naar een uitzending van de Story of de Vinyljaren. Met dit keer de complete top 16 van de Billboard Hot 100 van 16 juli 1977.
10: Nummer 16.

Beste luisteraars, het afgelopen uur heeft u geluisterd naar de non-stop uitzending van The Story of the Vinyljaren. En blijf vooral afgestemd op Radio Ridderkerk, want aan de andere kant van het nieuws kunt u nog een uur lang gaan genieten van een reguliere uitzending van The Story of...

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 7 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Willem Holleder wordt verplaatst naar een minder zwaar beveiligde gevangenis. Hij vertrekt uit de extra beveiligde inrichting, de EBI, in Vught. Volgens zijn advocaat is het een besluit van staatssecretaris Van Brugge van Justitie, maar het ministerie wil daar niets over zeggen. De crimineel zit een levenslange celstraf uit voor een reeks moorden. Volgens onafhankelijke adviezen is het niet meer nodig om Holleder zo streng te bewaken. Het is niet bekend wanneer en naar welke gevangenis Holleder gaat. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar, toen de scholier 14 was, stak hij de vrouw neer tijdens een tassencontrole. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn 3 doden gevallen. De aanvallen waren gericht op de havens van Mykolaiv en Odessa aan de Zwarte Zee. Rusland voert droneaanvallen op de Oekraïnse graanexport de laatste tijd op. Daarbij kwamen deze maand 11 dokwerkers en bemanningsleden om. Oekraïne valt intussen ook de Russische olieindustrie aan, met de bedoeling aanvoerlijnen naar het front te frustreren. De Ierse actrice Brenda Fricker is overleden. Ze speelde sinds de jaren 60 in tientallen films en televisieseries. Voor haar bijrol in My Left Foot uit 1989 won ze een Oscar als eerste Ierse vrouw ooit. Fricker was ook bekend van haar rol als dakloze vrouw in Home Alone 2. Brenda Fricker was al even ziek en overleed gisteravond in Dublin. Ze was 81 jaar. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Ruitschade? Bij Autotaalglas is het zo gemaakt. En als het wat langer duurt, krijg je gewoon een leenauto mee.
3: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
2: Autotaalglas laat je niet barsten.
4: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android-telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 0180 431 777.
5: De coalitie 1 tegen eenzaamheid bestaat uit onder andere de gemeente Ridderkerk, Centrum voor Jeugd en Gezin, Facet Ridderkerk, Stichting Present, Woonkompas, verschillende bedrijven, zorginstellingen en scholen. Wil jouw organisatie of bedrijf meewerken om eenzaamheid in Ridderkerk tegen te gaan? Word dan partner. Meld je aan via e-mail info@facetridderkerk.nl of via telefoon 0180 432 350. En vraag naar de regisseur eenzaamheid van Facet Ridderkerk.
6: ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech, maar nu ook met energie. Op basis van de inkoopprijs. Zo weet je zeker dat je nooit te veel betaalt. Kun jij voordelig wassen, laden en je hond veunen. Energie van ANWB is dagelijks opzegbaar. Zo zit je nergens aan vast. Dus waar wacht je nog op? Stap ook.

0: Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
1: De Storyhof, een muzikaal verhaal met Kees de Klerk, Frank Stouten en Roel van den Oever.
2: Met dit keer de Storyhof Wet, Wet, Wet. En we beginnen met de eerste single in 1987, Wishing I Was Lucky.

0: Wishing I Was Lucky, de eerste debuutsingle van Wet Wet Wet. Het was gelijk al een hit, een zesde plaats in Engeland en in Nederland ook al een 26e plaats in de top 40. En in de USA werd ook nog een hit, een 58e plaats. Ja, van harte welkom in het programma The Story Of. Deze keer een special over de Engelse groep Wet Wet Wet. En ja, ik zou zeggen, voor het verhaal geef ik het woord aan Frank Stout.
1: Nou, de groep werd in 1982 opgericht op de Clydebank High School. En dat is, Clydebank is dan onderdeel ook van Glasgow, in Schotland dus. Onder de naam Vortec Motion. En ze speelden voornamelijk covers van The Clash en Magazine. Maar Graham Clark en Tommy Cunningham, die ontmoetten elkaar in de schoolbus en werden goede vrienden. Een gemeenschappelijke vriend, Neil Mitchell, aangemoedigd door de positieve houding van zijn vrienden, die zei van, joh, ik kan wel keyboards leveren. En zodra hij genoeg geld bij elkaar had gespaard met zijn krantenwijk, deed hij dat ook. Om het kwartet compleet te maken benaderde Clark Mark McLagan, die destijds een opleiding tot schilder en decorateur volgde. En hij zei, tijdens de pauze gingen we allemaal achter de keuken roken. En daar zat in de hoek zat een stille jongen die weinig zei, maar als die zong, luisterde wel iedereen. En het was ergens in 1983 dat Graham Duffin zich nog bij Wet Wet Wet voegde, na vertrek van medeoprichter Lindsay McCauley. En Duffin die had eerder in een band uit Glasgow gespeeld, namelijk New Celeste, en met hen al twee albums opgenomen.
2: Angel Eyes is de derde single van het debuutalbum. Werd in 1988 uitgebracht en bereikte de vijfde plaats in de Britse singlelijst. En nummer 9 in Ierland bereikte ook de tweede plaats in Nederland. Het was een oude radio- en televisietip. En ook nog een derde plaats in België. En Pub & Sold Out is de titel van het debuutalbum. Die werd ook uitgebracht in 1987 en bereikte de eerste plaats in 1988 en stond daar één week en bereikte ook nog een zevende plaats in Nederland.

0: Nadat de band compleet was, vonden de repetities plaats in de keuken van mevrouw Clark. Ze repeteerden ongeveer 2 jaar lang en werkten aan hun vaardigheden op het gebied van songwriting en het produceren van liedjes. En uiteindelijk maakten ze hun live debuut in het Night Moves zaal in Glasgow. En tijdens dit optreden ontmoetten ze Elliot Davis, die de manager van de band zou worden. De bandnaam Wet werd gekozen uit een regel van het nummer Getting Heaven and Holding uit 1982. Gaan we verder niet op door. It's Tired of Joking, Wet Wet with Tears. En destijds waren het Duran Duran, Talk Talk, die in de schijnwerpen stonden. Allemaal dubbele namen. En de mannen dachten, joh, we doen er nog eentje extra bij om de mensen in de war te brengen. McLaggen die veranderde zijn naam ook nog eventjes en passant in de artiestennaam Marty Pello. En dan krijgen ze hun eerste professionele optreden op een oudejaarsavondshow in de Barrowlands in Glasgow.
1: Ja, wij gaan naar het jaar 1989 en Sweet Surrender wordt weer Avro's radio en tv tip. En ja, dit nummer werd door de leden zelf geschreven, 5 personen, dus dat is allemaal een beetje te veel om op te noemen. Maar dit bereikte dan een 6e plaats in Engeland, een 37 in Duitsland, nummer 8 in Nederland en nummer 19 in België. En in Amerika geen notering.

0: David Bates contracteerde de band in 1985 bij Polygram. Een van de eerste demo's die ze opnamen was Wishing I Was Lucky. Nou, die hebben we ook als eerste laten horen in de uitzending. Toen de band de demo eind 1986 aan Bates liet horen, wees hij het af als een zwak nummer. En de band besloot op dat moment dat ze niet langer met hem konden samenwerken. 6 maanden later bracht de band en hun nieuwe A&R-manager Nick Angel de single uit. Nou ja, we hebben het al verteld, 6e plaats in de Britse hitlijsten is niet verkeerd. Het bijbehorende album, Popped in Sold Out, werd ook een hit en leverde nog 3 hitsingles op. En ook wel aardig om te vermelden is dat ze het voorprogramma deden van Lionel Richie tijdens zijn tournee door het Verenigd Koninkrijk.
1: Ja, we gaan nu naar het jaar 1991 met het nummer Good Night Girl. Het werd in Nederland verkozen tot alarmschijf. En ja, in Engeland is het een gigantisch succes, een nummer 1 hit. In Duitsland ook een groot succes, 3. En in Nederland een nummer 2 hit. En in België nog een nummer 7 hit.

0: In 1988 scoorde Wet Wet Wet hun eerste nummer 1 hit met een coverversie van With a Little Help from My Friends van de Beatles. En hier is besloten om dat maar niet te laten horen, want dat kent iedereen natuurlijk. Het werd ook overigens opgenomen voor het goede doel Childline. En in datzelfde jaar werd een album uitgebracht getiteld The Memphis Sessions. En die bevat de opname van hun periode in de Verenigde Staten voordat ze echt zijn doorgebroken. Het album werd geproduceerd en gemixt door Willie Mitchell en opgenomen in de Royal Studios in Memphis, Tennessee. Een jaar later, in 1989, brengen ze hun derde album uit, Holding Back the River. Het album wordt goed ontvangen. Het leunde wat meer op strijkers en andere klassieke arrangementen. Het is echt heerlijk om naar te luisteren overigens. En eind 1989 verscheen de band op de benefietsingle Band-Aid Second.
1: Het lied More Than Love, uitgebracht in 1992, is de vierde single van de derde studioalbum High on the Happy Side uit 1992. Het bereikte onder andere de 19e plaats in Engeland, de 9e plaats in Nederland en de 20e plaats in België. Het was een Veronica's alarmschijf. En High on the Happy Side is zogezegd de derde studioalbum uitgebracht en stond 2 weken op de eerste plaats in Engelse album Top 100 en bereikte ook verder de 5e plaats in Nederland.

0: Het eerste Greatest Hits album van de band, End of Part 1, dat werd eind 1993 uitgebracht. En de 18 nummers tellende selectie bevatte onder andere Shed a Tear en Cold Cold Heart, die speciaal voor het album met Neil Rogers in New York City waren opgenomen en als single waren uitgebracht.
1: Ja, we gaan het jaar 1994 met het nummer Love Is All Around. Dat werd verkozen tot Tros Paradeplaat. Het werd internationaal een zeer grote hit. Maar het was al een oud nummer van de Trucks die het in 1967 op een album zette. Zelf aan. En ja, de Wet heeft het ook op een Greatest Hits CD gezet die in 1994 uitkwam. En het werd overal nummer 1. In Engeland werd nummer 1. In Duitsland 2. In Nederland 1. In België 1. En in de USA een 41ste plaats voor Love Is All Around.

0: In 1995 werden ze shirtsponsor van hun lokale voetbalclub Clydebank FC. En dat is toch eens leuk, denk ik. Maar gedurende de rest van de jaren 90 behield de band een sterk aanhang in het Verenigd Koninkrijk. En met name dus Schotland. Hoewel het succes in de hitlijsten steeds sporadischer werd. Hun zevende studioalbum, Ten, uit 1997, vierde het decennium aan de topstaan van de groep. Na tournee ter ondersteuning van Ten liep het mis door een conflict over de verdeling van de royalties. De inkomsten uit de songwriting van de groep werden gelijk verdeeld over vier leden. Cunningham die kwam opdagen voor een routineuze bandvergadering, maar ontdekte dat de andere drie leden het beleid wilden herzien en hem minder wilden betalen. Ja, dan was er maar één ding. Dan stap je onmiddellijk op en dat deed hij dan ook. En hij zei daarbij dat de band zijn beste tijd toch had gehad en dat het geen gezonde omgeving meer was om in de band te spelen.
1: Het lied Julius Caesar werd in 1995 uitgebracht als tweede single van het vierde studioalbum Picture This. Het bereikte onder andere de derde plaats in Engeland, de 33e plaats in Nederland en de 32e plaats in België. Picture This is het vierde studioalbum, bereikte de eerste plaats in de Britse albumlijst en verder onder andere de vijfde plaats in Nederland en de zesde plaats in Duitsland in de albumlijsten.

0: In 1999 verliet ook Pello de band om zich te concentreren op zijn herstel na een slopende alcohol- en drugsverslaving. Maar Pello slaagde erin zijn verslavingen te overwinnen en keerde in 2001 terug in de openbaarheid met zijn debuut soloalbum Smile. In maart 2004 kwam de band voorzichtig weer bij elkaar om aan een 8e album te werken. En in juli 2005 speelde Wet op de Summer Weekender Festival in Engeland. En waren ze de headliners op Live Aid Edinburgh in Schotland. En een single Too Many People werd uitgebracht in 2007. En het bijbehorende album Timeless op 12 november. Dus ze hadden het druk, de mannen.
1: Ja, en in 1997 werd deze single uitgebracht, If I Never See You Again. En dat bereikt in Engeland nog een derde plaats, in Duitsland 63, maar in Nederland alleen nog maar tip. En in België ook een 35e plaats. Ja, en daarna begint het toch duidelijk minder te worden, het succes.

0: If I Never See You Again uit 1997. We springen in de tijd, want in maart 2012 dan wordt er aangekondigd dat de band op 20 juli in Glasgow Green hun eerste concert in meer dan 5 jaar zou geven. Ter ere van het 25-jarig jubileum van de release van hun debuutalbum Popped In Sold Out. Op 8 oktober 2013 kondigde Wet via hun Twitterpagina aan dat ze een nieuw Greatest Hits album zouden uitbrengen. Step by Step, The Greatest Hits. En op 28 juli 2017 werd aangekondigd dat Pello Wet had verlaten om zich te concentreren op zijn solo carrière.
1: En we gaan nog even terug naar 2007.
0: Ja.
1: Want dan wordt het lied The Witless uitgebracht. En dit is de tweede single van hun compact album, Timeless, waar jij het over had. Uit 2007. Het bereikte de top 10 in Engeland. Waarmee het hun eerste single was sinds 1997 dat de Britse top 10 haalde. Maar het was ook hun laatste hit single tot nu toe. In Schotland kwam het op nummer 1 binnen en het was hun tweede keer sinds Love Is All Around in 1995. En Timeless is het 6e studioalbum en de laatste waarop Martin de Fellow het lied zang voor zijn rekening nam. Het album behaalde tot nu toe de laagste notering van de band in de Britse albumlijst en bereikte slechts de 41ste plaats.

0: 25 september 2018 kondigde de band aan dat Kevin Sim, voorheen van Liberty X, hun nieuwe zanger was. In november 2020 kondigde de band de release aan van hun nieuwe album, The Journey. In 2021 hun eerste studioalbum sinds 2007. En in mei 2023 werd aangekondigd dat de band samen met Go West een gezamenlijke tournee door het Verenigd Koninkrijk zou doen, genaamd Best of Both Worlds. En die zou in januari 2024 van start gaan.
1: En van dat album The Journey uit 2021 wordt de tweede single van het wordt uitgebracht. En dat is niet Northern Town, maar dat heeft geen hitpercentage. Toch?
2: Yeah.

0: De band maakt in 2025 en begin dit jaar indruk met grote tours. De groep toerde na 30 jaar eindelijk weer door Europa. En ze gaven in mei 2026 concerten in onder andere Amsterdam, Eindhoven, Groningen en het Belgische Antwerpen. Tijdens deze optredens bestond de band uit de originele leden Tommy Cunningham op drum, Graham Clark basgitaar en Neil Mitchell op keyboard. En daarnaast zijn gitarist Graham Duffin en zanger Kevin Sim de vaste krachten binnen de huidige line-up.
1: Ja, we gaan nog één nummer draaien als afsluiting van deze special over Wet Wet Wet. En dat is The Chain uit 2025. Kwam van het album String Attack. Het album heeft geen succes in de albumlijsten. Maar ja, het is een oud nummer van Fleetwood Mac dus. En we gaan het gewoon lekker beluisteren. En volgende week is er weer een nieuwe aflevering van ons programma The Story Of.

0: 106.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 8 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. 200 bewoners van de Heesterbuurt in Den Haag moeten hun huis uit na de vondst van een drugslab. Er werd zo'n 1000 liter aan chemicaliën gevonden. Omwonenden worden vanavond ergens anders opgevangen. Het is onbekend of ze vandaag nog terug naar huis kunnen. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgeleed en in een substantie viel. Hij is aangehouden en naar het ziekenhuis gebracht. In en rond Den Haag rijden de rest van de avond geen bussen meer. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden dat reizigers vanavond niet meer met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. In verschillende steden in het noordoosten van de VS is het waarschuwingsniveau verhoogd vanwege de slechte luchtkwaliteit. Die is het gevolg van natuurbranden in Canada en Amerika, meldt het aardobservatieprogramma Copernicus. De waarschuwing geldt onder meer voor New York, Philadelphia en New Jersey. In die laatste stad zullen zondag zo'n 80.000 mensen de finale bijwonen van het WK voetbal in een open stadion. Waarschijnlijk wordt de rook in het gebied de komende dagen wel wat minder dik. Ook wordt er zaterdagavond en zondag regen verwacht. De 13e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Zwitser Mauro Schmidt. Hij won het in de sprint van de Colombiaan Harold Tegada. De Brit Tom Pidcock werd derde. Het is voor Schmidt zijn eerste ritzege in de Tour de France. Tadej Pogacar blijft klassementsleider. Hij heeft een voorsprong van 3 minuut 36 op Jonas Vingegaard. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Vergaderen? Wij hebben de beschikking over meerdere ruimte. Tijdens het vergaderen kan er gebruik gemaakt worden van verschillende koffie, thee en of lunch-arrangementen. Interesse? Stuur een e-mail naar verhuur@sportserviceridderkerk.nl.
3: Goedenavond, Autotaalglas. U spreekt met Anouk.
4: Ik weet niet of ik u wel mag bellen.
3: Sorry?
4: Ja, u staat niet op mijn groene kaart.
5: Autoruitschade? Kom maar langs, ook al staan we niet op uw groene kaart. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel gratis 0800 0828.
6: Een paar uurtjes gezellig samen spetteren en spelen met de hele familie. Genieten van de waterglijbaan, stroomversnelling, bubbelbaden, stoomcabines en sauna's. Kom lekker familiezwemmen voor het hele gezin in Zwembad de Fakkel. Kijk voor onze openingstijden op onze website de-fakkel.nl of bel 0180 491 122.
7: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Adverteren bij RTV Ridderkerk is nu nog voordeliger. Iets voor u? Kijk op de website van RTV Ridderkerk of neem contact op via de e-mail reclame@rtvridderkerk.nl.

0: nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeente en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

iedere zaterdagmorgen om 10 uur. Prettig weekend. Lekkere muziek en luchtige informatie om je weekend prettig te beginnen. Met natuurlijk het weer van Ridderkerk's eigen weerman en tal van leuke vaste onderwerpen. Of je nu lekker langzaam wakker wordt, de auto gaat wassen of lekker in de zon zit. Altijd een actueel prettig weekend met Radio Ridderkerk.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 9 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. In een woonwijk in Den Haag is een drugslab gevonden. De chemicaliën zijn mogelijk gevaarlijk. Daarom moeten zo'n 200 buurtbewoners hun huizen uit. Het lab werd ontdekt na een melding over stankoverlast. Diegene is aangehouden. De politie in Suriname is op zoek naar een man die uit zijn cel is ontsnapt. De vermissing kwam vanochtend aan het licht. Volgens Surinaamse media waren er geen sporen van uitbraak gevonden in het cellenhuis in Paramaribo. De politie verhoort ook eigen medewerkers die nachtdienst hadden. De 58-jarige Colombiaan zat vast in een groot onderzoek naar drugshandel in de binnenlanden. Zuid-Amerikaanse drugskartels gebruiken Suriname vaker als doorvoerland voor drugs. Stellen van hetzelfde geslacht in Polen krijgen toch niet de mogelijkheid om een samenlevingscontract aan te gaan. De president heeft een wetsvoorstel daartoe gevetoed. Dat terwijl premier Tusk en het parlement wel willen dat de wet er komt. Stellen van hetzelfde geslacht zouden er rechten mee krijgen over woningbezit en toegang tot elkaars medische gegevens. De conservatieve president Nawrocki vindt het voorstel te veel op een huwelijk lijken. De president gebruikt vaker zijn vetorecht om plannen van de regering Tusk te dwarsbomen. Het weer, vanavond wat opklaringen, maar in de nacht wordt het bewolkt. Het koelt af naar een graad of 15. Morgen begint de dag bewolkt, later soms wat zon bij 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar een leuke plek voor een gezellige high tea? Heerlijke matcha's. Het lekkerste gebak. Ook glutenvrij. En in het voorjaar het lekkerste ijs. Kom langs bij Cellicious. Dagelijks geopend van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 uur. Cellicious is gevestigd op het Dillenburgplein nummer 1.
3: Zeg, vanavond 4-4-2 spelen, dan hou je dreiging in de flanken. Suiker?
4: Onzin, zo'n aanvallende tegenstander laat zo gaten vallen op de middags.
3: Daar kom je niet zomaar doorheen, hoor.
4: Jawel.
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft, vooral op uw werk, en al helemaal geen tijd heeft voor het repareren van uw autoruit. Daarom heeft Autotaalglas wachtruimte met wifi. Kunt u gewoon doorwerken, terwijl wij de schade zo voor u oplossen. Autotaalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Heeft u binnenkort wat te vieren? Bij ons in de Fakkel kunt u uw feestje of bijeenkomst organiseren. Sportcafé de Fakkel helpt u om dit tot een succes te maken. Vraag naar de mogelijkheden via telefoonnummer 080 491 130 of kijk op onze website de-fakkel.nl.
7: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Wil je dat Ridderkerk jouw verhaal hoort? Dat jouw bedrijf echt verder komt? Reclame op de radio of internet en tv?
9: Ga voor meer informatie naar
8: rtvridderkerk.nl/reclame.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
10: Je houdt van country muziek. Je kijkt er de hele week naar uit. Je leeft er naartoe. De spanning stijgt. Je kunt niet langer wachten. Beleef het dan nu maar in country style. Uw gastheer, Erik Harreman.
11: Die jullie allemaal nog een heel hartelijk welkom wensen in het programma van vanavond. Fijn dat je bent afgestemd op het leukste countryprogramma wat we hebben hier bij jouw lokale omroep RTV Ridderkerk. En natuurlijk Atos RTV. Beginning 2000. 26, hier is...

Just Wanna Be By You van Luke Combs. Komt van het album The Way I Am. Dat is een album uit 2026. En het werd gereleased voordat het album kwam. Uiteindelijk op nummer 12 terecht in de Amerikaanse hitlijsten. We gaan naar Cody Johnson.

Take Me Back and Leave Me There. Ja, die liedjes die gaan allemaal over, nou ja, over de liefde. Vaak, hè? Ja, ja. Als je het hebt, is het hartstikke mooi. Dat de volgende ook een beetje.

gaat over een relatie die op het punt staat om te beëindigen. Ja, zelf heb ik daar gelast van. Maar er zijn mensen natuurlijk die het wel hebben. No Need for Leaving. Dat was de hoop van één van de partners.

Beleef jouw favoriete muziek in country style. Het programma voor de liefhebber van country, country and western en aanverwante muziek. Beleef het elke vrijdagavond opnieuw tussen 9 en 10 bij Radio Ridderkerk. En je begint je weekend goed.

I would marry you again. Dan en Shay waren dat. En je luistert nog steeds naar Country Style. Je weet wel, het wekelijkse countryprogramma van RTV Ridderkerk en Atos RTV. Luister je op de vrijdagavond, dan zijn we hier live in de studio's van RTV Ridderkerk natuurlijk. Zondagmiddag kun je dit programma beluisteren in de herhaling hier bij RTV Ridderkerk. En op donderdag kun je dit beluisteren via de kanalen van de Atos. En dat allemaal op de donderdagmiddag tussen 2 en 4 uur. Het volgende nummer is een traditioneel country duet door Carly Pearce en Riley Green. Het komt allemaal uit 2026. En het heet If I Don't Leave, I'm Gonna Stay.

Dat makes sense, hè? If I don't leave, I'm gonna stay. En dat is natuurlijk ook zo. Dat waren Carly Pearce en Riley Green. Het volgende album, het volgende album, het volgende nummer wat we gaan draaien, komt van het album I Didn't Come Here to Leave. En het staat niet op het standaardalbum, maar wel op het deluxe album. Chris Young samen met Breland. Hier is If You Are Lucky.

En dat is altijd zo, als iemand van je houdt, dan heb je toch het mooiste geluk van de wereld. I'm the Problem, dat is het album van Morgan Wallen. En ze zingt samen met

One Million Songs waren dat. Ja, we gaan weer even wat verder op in de tijd. We komen uit in 2025. Dan gaan we het hebben over het schilderen. Ja, schilderen, wat zou je zeggen? Het is toch geen kunstprogramma? Nee, het is een muziekprogramma. Maar er zijn dingen die je heel graag kan schilderen. Dat deden ook bijvoorbeeld Westbrook, was dat Hudson Westbrook om precies te zijn. Samen met Lucas Scott en Bo Bailey, want zij hebben het liedje geschreven. Het gaat over het bewonderen van een vrouw. De vormen en de waardigheid van een vrouw en hoe dat je dat aan een doek kan toevertrouwen. Hier is Painted You Pretty.

All Night Long Left was dat. Nou, dan heb je nog eventjes voor de gang, nietwaar? Ja, dan heb je nog eventjes te doen. We zijn bijna aan het einde. Nog een paar nummers die we kunnen draaien. Dit is er eentje van. Brad Paisley. Without You.

Brett Paisley en Without You. Ja, tot aan de laatste snik gedraaid. We gaan de laatste plaat instarten. Dat is deze van Trey Lewis. Always You.

spelen weer de eindmelodie van dit programma. Het nummer heet, en dat zullen jullie allemaal weten, 7 Come 11. Dankjewel voor het luisteren. Straks na de klok van 10, als je luistert op vrijdagavond en het weer in de kerk, is het tijd voor Jazz and Easy. Luister op de zondagmiddag naar de herhaling van het programma, ook hier bij het weer in de kerk. Dan is het na de klok van 5, tijd voor het non-stop shanty-programma Troosteloos. En op de donderdagmiddag na de klok van 4, bij de collega's van ATZTV, is het tijd voor de swingende hitmiddag. Wat mij betreft, nogmaals dank en tot de volgende dag.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 10 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Als gevolg van de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Een jongen van 15 heeft in Frankrijk 18 jaar celstraf gekregen voor het doodsteken van een onderwijsassistente op school. Vorig jaar stak de scholier de vrouw neer tijdens een tassencontrole bij de school ten noorden van Dijon. De controle was juist ingevoerd om wapens op school te voorkomen. Volgens Franse media toonde de jongen geen enkele empathie of spijt tijdens de rechtszaak. De straf van 18 jaar komt overeen met de eis van justitie. In het midden van China zijn meerdere mensen omgekomen bij een aardverschuiving. Er zijn zeker 8 doden en 34 anderen worden vermist. De aardverschuiving was aan de rand van de miljoenenstad Chongqing. Een berghelling ging schuiven, waardoor grote rotsblokken naar beneden kwamen. Meerdere gebouwen zijn daardoor ingestort en meer dan 1000 mensen werden geëvacueerd. Hulpverleners zijn nog op zoek naar overlevenden onder het puin. De oorzaak van de aardverschuiving is niet bekend. Ajax heeft zich versterkt met de Braziliaanse spits Marcos Leonardo. De 23-jarige komt over van de Saoedische club Al Hilal en tekent voor 5 jaar. De Amsterdammers betalen net geen 20 miljoen euro voor Leonardo. Dat maakt hem de op 4 na duurste aankoop ooit voor Ajax. Leonardo maakte in de Saudi Premier League in 82 wedstrijden 48 doelpunten. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Bent u op zoek naar een loodgieter voor uw water- of gasleiding, cv-installatie of toe aan een complete nieuwe badkamer of toilet? Bel dan met uw loodgieter Kevin van der Steen. Bereikbaar via 06-2041-6754. Of kijk op www.kvandersteen.nl voor meer informatie.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Winkelen doe je bij Stolen Concept, omdat niets echt helemaal origineel is. Kleding in maat 34 tot en met 46. Lieve, leuke en grappige cadeautjes. Je vindt het allemaal van dinsdag tot en met zaterdag van 10 tot 5 bij Stolen Concept. Dillenburgplein 27 in Slikkerveer. Bellen mag natuurlijk ook met 06 23 28 74 58. Of mail naar info@stolenconcept.nl.
3: Bent u op zoek naar verse, duurzame snijbloemen en planten? Of een leuk cadeau? Dagelijks is er verse voorraad aanwezig bij Fleur Vision. Kom ook eens langs in onze winkel aan de Amerstraat 16A in winkelcentrum De Werf in Ridderkerk Bolnes. Fleurvision.nl.
4: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.
5: Jazz and Easy, een luisterprogramma met goed in het gehoor liggende jazz en easy listening muziek. Presentatie Fedor Vogel.
6: Dames en heren, een goedenavond. Welkom bij Jazz and Easy, het enige echte jazzprogramma van Radio Ridderkerk, Atos Radio en Bieradio.nl. Fijn dat u weer luistert. We hebben er een mooie uitzending van gemaakt. Want ja, wat kunnen we beter doen een week na het Noordzee Jazz dan terugblikken op dat Noordzee Jazz? Dus ik heb een stuk of 12 artiesten die ik vorige week heb gezien. Ik heb er veel meer dan 12 gezien, maar ja, het programma is niet langer dan een uur. Maar die heb ik uitgekozen, dus we gaan eens even lekker terugblikken en wat verslag doen van wat we allemaal voor moois gezien en gehoord hebben. We beginnen uiteraard met ons bieradvies, zoals elke week. En voor vanavond adviseren wij een lekkere Valdieu Grand Cru. Een abdijbier uit België, net over de grens bij Maastricht. Prachtig abdijbier. Donkerbier, 10,5%. Een lekker zwaar bier voor wat later op de avond. Met lekkere jazz erbij, zeg ik altijd, dan smaakt dat nog lekkerder. En we beginnen maar eens met Jalen Nokonda, die vorige week ook aftrapte op vrijdag op het Noordzee Jazz. Deze zanger uit Amerika. Heerlijk swingende muziek, een beetje Motown-achtig. Nou ja, ga maar zelf luisteren. If you don't want my love...

Jalen Nokonda, heerlijk was dat om naar te kijken en te luisteren. Dat geldt zeker ook voor Kokoroko, die hebben we ook wel eens wat vaker in dit programma gedraaid. De heerlijke band uit Engeland, uit Londen, zestal bij elkaar. Swingende band met een beetje Afrikaanse invloeden, maar vooral gewoon lekkere swingende invloeden. Goede jazz, we luisteren naar ze met Just Can't Wait.

In 2013 en 2014 stond John Batiste al op het Nortje Jazz. En dit jaar kwam hij eindelijk terug. 2026, het heeft even moeten duren. Maar hij stond nu op het grote podium in de Naarl. En het was geweldig. Het was swingend, het was muzikaal, het was perfect. Het was aan alle kanten gewoon top om naar te kijken en te luisteren. Dus we gaan hem ook maar eens even lekker draaien in Jazz and Easy met Do It All Again.

0: John Batiste, dat was genieten op het Noordje Jazz vorige week op het grote hoofdpodium. En ja, bij wie het ook wel weer genieten was, was bij Diana Krall, de Canadese zangeres en echtgenote van Elvis Costello. In 1997 was zij voor het eerst op het Noordje Jazz en daarna is ze vele malen teruggekomen, zoals ook dit jaar. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb er al verschillende keren gezien in al die edities. Maar dit was toch wel een van de mindere optredens, moet ik eerlijk zeggen. Het was bijna slaapverwekkend. Maar toch is het dan altijd van topkwaliteit bij Diana Krall. Want ze kan prachtig zingen en prachtig piano spelen. Dus we gaan toch ook maar weer even naar haar luisteren met het nummer But Beautiful.
1: Love is funny. Or it's sad. Or it's quiet.

Nou, ik heb niet voor niks dit nummer uitgekozen. Want dit was ongeveer het hele concert van Diana Krall afgelopen week in Rotterdam bij het Noordje Jazz. Het was allemaal heel traag, heel slaapverwekkend, maar wel heel mooi. En overigens zonder orkest, dus alleen met bassist en drummer. Ja, dan is het allemaal heel subtiel. Maar ja, je moet ervan houden. Ik vond het prachtig, maar ik was daarna wel toe aan wat nieuws. En dat was bijvoorbeeld Shanna Spiro. 20 jaar is ze pas. En zij stond voor het eerst op het Noordje Jazz. Een groot talent uit Londen, uit Engeland. Singer-songwriter, maar zeker ook een jazzy singer-songwriter. Ik vond het geweldig om te zien en te horen. En we gaan naar een mooie plaat van haar luisteren. He's not my baby, I'm his.

Sienna Spyro was een genot om naar te kijken. Een geweldige, mooie, jonge zangeres. Maar vooral een prachtige stem, een heerlijke timing. En ook nog een geweldige band eromheen. Ja, dat was genieten op North Sea Jazz. Zoals het ook genieten was bij Joy Crooks. Ook alweer uit Londen. Ja, er zit echt wel muziektalent in Londen, hoor. Dat is natuurlijk al jaren bekend. Maar die Joy Crooks, 27 jaar, is een moeder volgens mij uit Bangladesh en een vader uit Ierland. Ja, aparte muziek. Leuk om naar te luisteren. Brave.

Joy Crooks. Ook daar gaan we denk ik nog meer van horen de komende jaren. Een groot talent. Leuk om te zien ook op het podium bij Noordje Jazz. Zoals ook Joe Armon Jones weer terug was. Hij heeft eerder solo in volgens mij 2022 op het Noordje Jazz gestaan. En vorig jaar was hij er met zijn band Ezra Collective. Waar hij ook de toetsenman is. Want ik heb het over Joe Armon Jones. De geweldige toetsenman die alleen maar op van die Fender Rhodes-achtige piano speelt. En daar zijn eigen muziek in maakt. Hij is overigens ook een veelgevraagd begeleidend toetsenman bij allerlei andere muzici. En hij gaf op het podium aan vorige week in Rotterdam. Dat hij vroeger, ruim tien jaar geleden, zelf al ieder jaar naar het Noordje Jazz kwam. Om al die grote namen te zien. En dat hij zo trots was dat hij nu zelf op het podium stond. Nou, dat is natuurlijk helemaal mooi. We gaan hem eens even lekker naar luisteren met een van zijn nieuwere nummers, Live Tones.

Joe Armin Jones op de toetsen. En dit was met een zanger erbij, maar hij zingt zelf niet. Dat u niet denkt van, goh, hij kan ook leuk zingen. Maar dat doet hij niet. Ja, het is allemaal een beetje psychedelische-achtige muziek. En dat kun je zeker ook van de muziek van Thundercat zeggen. Bijzonder man. Hij speelt op een zesnarige basgitaar. Was vroeger een bassist van de Amerikaanse trash metal en hardcore punkband Suicidal Tendencies. En ik hoop dat ik dit goed zeg, want onze technicus Bob ten Breeje die gaat me dadelijk afmaken als ik dat niet goed heb gezegd. Maar hij heeft in ieder geval in de metal muziek gezeten en is daarna lekker een beetje jazz gaan maken. Maar het is ook wel een beetje eigenzinnige jazz. Hij was vorige week in de Grote Maas met maar drie begeleiders, een drummer en een toetsenman. En hij dan zelf op de bas. En het was toch wel weer heerlijk om naar te kijken. We gaan naar hem luisteren. Thundercat, I Did This To Myself. We'll be right back.

Thundercat was leuk. En wie zeker ook zeer indrukwekkend was vorige week op het Noordsea Jazz was John Legend in de Grote Maas. En dan zou je verwachten, nou, daar staat een hele grote band omheen. Maar daar stond alleen een vleugelpiano op het podium. En daarachter ging de grote John Legend zitten. Maar het was ook een beetje een aparte show. In die zin dat het ook... hij heeft veel gepraat. En dat verwacht je niet op een jazzfestival. Maar het was zijn levensverhaal aan de hand van de muziek. En het was eigenlijk best interessant. En dan blijkt dat hij dus ook voor heel veel grote artiesten heel veel nummers heeft geschreven. En ja, blijkbaar moest hij dat toch ook even laten weten. Maar hij heeft vooral lekker al zijn grote hits gespeeld. Met begeleiding op de piano door hemzelf. En zo'n nummer hebben we ook nog eventjes teruggevonden. Nervous.

Ja, het was geweldig. John Legend in Ahoy op het Noordje Jazz vorige week. En het blijft een geweldig naar die man. Ja, wie ook geweldig is, is de bandleider Bluey, John Paul Manic. In 1979, als ik het goed heb, begon hij zijn band Incognito. Een heerlijk swingende funkband, soulband, popband, disco. Nou ja, eigenlijk alle invloeden, maar zeker heel jazzy. Die band heeft inmiddels heel veel samenstellingen gehad. Maar degene die er nog altijd is, is Bluey. Dat is zijn bijnaam. En hij was er ook nu weer. Maar tot mijn verbazing stond hij alleen maar achter de microfoon verhaaltjes te vertellen. Want hij was altijd de gitarist die eigenlijk de spil is van de band. Ja, waarschijnlijk is er iets fysieks met hem. Of is die, ja, hij is natuurlijk ook gewoon oud. Maar hij was er in ieder geval nog. En die band was geweldig. Het was genieten vorige week van Incognito. En dat gaan we nu ook doen met Nothing Makes Me Feel Better.

Ja, dat was genieten in Rotterdam van Incognito, die heerlijke acid jazz band. Heel veel eigen nummers hebben ze gespeeld, maar zeker ook prachtige nummers van Stevie Wonder en ja, nog veel meer moois. Dus dat was ook de moeite waard, net zoals de moeite waard was om naar het Metropool Orkest te luisteren. Die waren weer 3 dagen aanwezig, hebben onder andere met Cecile McLaurin zelf gespeeld, maar ook met Snarky Puppy weer, en dat is niet de eerste keer. Was een geweldig mooi concert. Daar hebben we nu ook wat muziek van opstaan die ons naar het eind van het programma gaat brengen. Waves upon Waves. Ja, het was een heerlijke terugblik, Jazz and Easy, naar het Noordje Jazz 2026. Hopelijk heeft u ervan genoten. Zo ja, volgende week zeker weer luisteren. Wij bedanken Bob den Breeje voor de techniek. Bedankt u voor het luisteren. Graag tot volgende week. Wel trusten voor straks.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 11 uur.
1: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt dat het vanavond voor de 7e dag op rij aanvallen op Iran heeft uitgevoerd. Ook Iraanse staatsmedia maken melding van de aanvallen. Volgens de Amerikanen zijn ze bedoeld om Irans militaire capaciteit verder te verzwakken. De politie heeft een tweede verdachte aangehouden voor een drugslab dat vandaag werd gevonden in Den Haag. Vanwege de chemicaliën die binnenliggen moesten zo'n 200 omwonenden hun huis uit. Het lab werd ontdekt na een melding van stankoverlast. Eenmaal binnen vond de politie een man die uitgleed en in een substantie viel. Hij werd eerder al aangehouden. Het drugslab is leeg gepompt. Het is nog niet bekend of omwonenden vanavond weer terug naar huis kunnen. Zorgminister Hermans zegt dat expertisecentra voor post-covid-patiënten ook volgend jaar open kunnen blijven. Er is nog geld over op de begroting. De centra doen onderzoek naar de ziekte en naar manieren om die te behandelen. Bij een brand in Noorwegen zijn 100 woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. In en rond Den Haag hebben de hele avond geen bussen gereden. Volgens vervoersbedrijf HTM is er een ernstig mankement ontdekt bij een aantal van de bussen. Uit voorzorg zijn ze daarom allemaal uit de dienstregeling gehaald. HTM zegt het vervelend te vinden voor reizigers dat ze niet met de bus kunnen, maar dat het oplossen van het mankement prioriteit heeft. Wat het technisch mankement inhoudt, is onbekend. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Bent u op zoek naar een nieuwe Apple of Android telefoon? Voor het beste advies ga je naar RCC Personal Systems aan de Beneden Rijweg nummer 8 in het centrum van Ridderkerk. Of bel met 080-431-777.
3: Schat, ik ga even snel nieuwe schroeven kopen.
4: Wacht, haal meteen even een ontje ham bij de slager. Breng dit even naar de stomerij. En ruil deze string even voor zo'n vlinderbroekje.
3: Een wat?
5: Wij snappen dat u het al druk genoeg heeft en al helemaal geen tijd heeft om uw voorruit te laten vervangen. Daarom krijgt u van Auto Taalglas een leenauto mee, zodat u gewoon door kunt gaan waar u mee bezig was. Auto Taalglas laat je niet barsten. Bel 0800 0828.
6: Kom lekker baantjes zwemmen in Zwembad de Fakkel. Blijf in beweging en kom naar Zwembad de Fakkel aan de Sportlaan 8 in Ridderkerk.
7: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Voor een nieuwe autoruit naar Autotaalglas. Wagenmakerstraat 2, Ridderkerk.
9: Adverteren op RTV Ridderkerk scoort. Adverteer op RTV Ridderkerk en zie uw omzet stijgen.
10: Neem contact op met reclame@rtvridderkerk.nl.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Voor gevoelige, sfeervolle en elektronische klanken luistert u elke vrijdagavond om 11 uur naar Straks als de nacht valt met Tim van Veen. Het programma waar u uw eigen beelden bij maakt.
1: Beste luisteraars, weer een fijne ontmoeting hoop ik vanavond gedurende deze vakantieperiode. En heerlijk om daar te luisteren op uw vakantieadres of gewoon thuis op balkon of lekker met de koptelefoon op. En dan hoort u de nodige elektronische klanken en zeker sfeervol en gevoelig. Vanavond beginnen we met Renrick, een prachtige groep uit Schotland die helaas niet meer bij elkaar is. Maar wat hebben zij mooie muziek gemaakt. Getuigen ook de Hearts of Golden Glory waar we mee beginnen. Dan hebben we een variatie van elektronische klanken daarbij. En onder andere van Vangelis laten we terugkeren. Gary Rafferty met zijn welluidende stemgeluiden. Ik zeg u, geniet mee. En u maakt uw beelden bij gedraaide klanken.

beste luisteraars, ook aan deze vakantieaflevering van Straks als de Nachtveld komt een einde. En ja, het is niet anders. We gaan straks uit natuurlijk over 3 minuten. Ik zeg tot volgende week. We hadden vanavond weer een vakantieaflevering en dat mocht beluisterd worden. Met veel variatie daarin. Te beginnen met Renrik, het prachtige Hearts of Golden Glory. En we gaan er zo direct uit met andere sfeervolle klanken. Ik zeg u tot volgende week, wanneer we weer een nieuwe aflevering hebben van Sfeervol Gevoelig en Elektronisch. En dat kan natuurlijk alleen maar zijn straks als de nacht valt.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 12 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit, omdat in het drugslab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Vermoedelijk werd in het pand MDMA gemaakt. De VS heeft vanavond opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de zevende dag op rij dat dat gebeurde. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Amerika viel de afgelopen nacht onder meer een marinebasis aan van de Islamitische Revolutionaire Garde bij de havenstad Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. En ook waren er aanvallen op bruggen in het zuiden van Iran. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing op een groot kussen aan de andere kant van een grote feesttent brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op nadat zijn knie bij de landing op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie heeft besloten dat het beter is dat niet te doen. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. Morgenochtend is het eerst bewolkt. Daarna valt er plaatselijk regen. Met een beetje zon wordt het morgen zo'n 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaait al met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree-Overflakkee, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een droneshow willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 105.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 1 uur.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental na de twee verwoestende aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot boven de 5000. Dat heeft parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez bekendgemaakt. Zeker 300 van de slachtoffers zijn nog niet geïdentificeerd. Tienduizenden mensen worden nog altijd vermist. Volgens deskundigen is de kans dat er nu nog levenden onder het puin worden gevonden nagenoeg nihil. Bij de bevingen eind vorige maand stortten ruim 700 gebouwen deels of helemaal in. De omwonenden van het drugslab dat vanmiddag werd gevonden in Den Haag mogen weer terug naar huis. De brandweer heeft het drugslab inmiddels leeggepompt. Vanmiddag moesten zo'n 200 mensen hun huis uit omdat in het lab duizenden liters chemicaliën waren gevonden. De politie heeft na de vondst twee verdachten aangehouden. Bij een brand in Noorwegen zijn honderden woningen in vlammen opgegaan. Het vuur brak uit in de stad Drammen, niet ver van de hoofdstad Oslo. Honderden mensen zijn geëvacueerd en het vuur is nog niet onder controle, zeggen de autoriteiten. Door de harde wind kan het vuur zich snel verspreiden. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen. Voor de tweede dag op rij is op festival Zwarte Cross in de Achterhoek een stuntman gewond geraakt. Ook bij deze man ging het mis nadat hij de lucht in was geschoten met een katapult. Bij de landing brak de stuntman zijn enkel. Gisteren liep een andere stuntman een hersenschudding op bij de landing nadat zijn knie op zijn hoofd was geknald. De stunt zou van het weekend nog twee keer worden uitgevoerd, maar de organisatie ziet daar toch maar vanaf. Het weer. Vannacht wordt het vanaf zee bewolkt. Het wordt niet kouder dan 14 graden. De dag begint straks bewolkt. Daarna valt er plaatselijk wat regen. Het wordt met een beetje zon vanmiddag zo'n 19 tot 24 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: 24 uur per dag en 7 dagen in de week. Sport, politiek, informatie en goede muziek. Radio Ridderkerk. Overal en altijd.

0: Iedere zaterdagmiddag hoor je Grenzeloos Weekend. Het licht verteerbare programma tijdens de weekendlunch. Met nieuws uit de buurt en de leukste muziek. Wil je weten wat er gebeurt? Dan zet je de radio aan.
1: Grenzeloos Weekend!
0: Jouw uurtje buurtradio. Grenzeloos Weekend. Iedere zaterdag van 1 tot 2 uur.

0: Nieuws uit de regio.
1: Mario Kwaaita met het nieuws van Radio Rijnmond. Niemand in Rotterdam kan deze jaarwisseling een vergunning krijgen om vuurwerk af te steken, heeft burgemeester Carola Schouten gezegd op TV Rijnmond. Dat geldt ook voor de randgemeenten en Goeree Overflakke, die onder de veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond vallen. Er is alleen ruimte voor één professionele vuurwerkshow in Rotterdam. Maar of die er komt, is nog geen besluit over genomen.
2: Nu in het coalitieakkoord hebben ze volgens mij afgesproken dat ze een drone show willen. Op welke termijn ze dat zien of hoe ze dat willen gaan doen, dat weet ik nog niet. Nou ja, als er een professionele vuurwerkshow is, dat daar eventueel ruimte voor is. Maar of die komt, weet ik niet. Nee.
1: In Den Haag rijden de rest van de dag geen bussen meer. Er is een technisch probleem en daarom heeft busvervoerder HTM alle bussen in Den Haag naar binnen gehaald voor inspectie. Dat geeft veel overlast voor reizigers, maar de problemen moeten eerst worden opgelost voor er weer veilig gereden kan worden. Wat er precies mis is met de bussen in Den Haag is niet bekend. De trams en de Randstadrail in Den Haag rijden wel nog gewoon. Willem Holleder wordt weggehaald uit de EBI in Vught, zegt zijn advocaat. Hij zou naar een gevangenis gaan die minder zwaar beveiligd is. Het ministerie van Justitie wil er niks over zeggen. Holleder werd in 2019 veroordeeld tot levenslang voor betrokkenheid bij 5 liquidaties. Begin dit jaar werd zijn verblijf in de EBI nog met een jaar verlengd, ondanks een advies om dat niet te doen. En voor de kust van Mexico is een zware aardbeving geweest met een kracht van 7,3. Er is ook een tsunami-waarschuwing afgegeven voor de zuidwestkust van Mexico en Guatemala. Mensen die daar langs de kust zijn, moeten snel het binnenland opzoeken. In heel Guatemala werd de schok ook duidelijk gevoeld, net als in het zuiden van Mexico. En stonden gebouwen te trillen. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. De bewolking neemt wel toe vannacht. Het koelt af tot een graad of 16. Morgen is de zon maar weinig te zien en het wordt met 20 graden ook een stuk minder warm. En dat was het nieuws van Radio Rijnmond.

0: 5.7 in de Ether en wereldwijd via internet. Dit is Radio Ridderkerk. Het is nu 2:00.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De VS heeft opnieuw aanvallen op Iran uitgevoerd, zegt het Amerikaanse leger. Het is de 7e dag op rij dat dat gebeurt. Amerika zegt dat het doel is om de militaire capaciteit van Iran te blijven verzwakken. Iraanse media melden explosies.